0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.

0: Niet. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Alleen de Sprinter tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft rijden. Busvervoerder EBS hoopt in de Zaanstreek te kunnen rijden, maar geeft geen garanties. Het Amerikaanse Hof weigert de kiesdistricten in de staat Missouri aan te passen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De partij van president Trump had erom gevraagd. Anders kan het pas met een referendum in november en dus niet voor de verkiezingen. Trump wilde die wijziging zodat zijn partij beter uit de verkiezingen zou komen. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië gebombardeerd en er komen nog meer aanvallen aan, zeggen ze. Op die manier slaat Iran terug nadat Amerika 5 van hun olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. De Iraanse revolutionaire garde noemt het misdaden van het Amerikaanse terroristische leger. En Chris Rock zou willen dat hij nooit was geslagen door Will Smith bij de Oscars 4 jaar geleden. Dat zei hij in een interview over een nieuwe film die hij regisseerde. Daarin wordt ook iemand geslagen door een collega. Verdere vragen over het moment tijdens de Oscars ontweek hij in het interview. Het weer van Weer Online? Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien met aan de kust kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
2: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Dit is Radio NL.
10: Is de muziek van...

0: Je hoort het. Radio NL is altijd aan.
1: Altijd aan.
2: Met blond krullen.

0: Goeienacht, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nu er met oud en nieuw geen vuurwerk meer mag worden afgestoken, jaagt de politie actief op het illegale spul. Volgens de Telegraaf zijn er al een aantal grote vangsten gedaan en de politie blijft niet stilzitten in de laatste maanden van het jaar. De vuurwerkcoördinator van de politie belooft dat er nog veel meer wordt onderschept. President Trump heeft gereageerd op de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. Zonder de partij te noemen, zei hij dat de Duitse populistische partij een geweldige avond achter de rug had. In Duitsland en andere landen waren er vooral geschokte reacties. De AfD wil de banden met Rusland herstellen. De raketaanval van Iran op een Amerikaanse basis in Jordanië heeft niks geraakt, zegt Jordanië. Er werden 20 raketten afgevuurd, daarvan zijn er 18 onderschept en de andere twee zijn neergestort zonder iets te raken. Iran viel de basis aan omdat Amerika 5 Iraanse olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. En na de naamswijzigingen van de Golf van Mexico en Lake Ontario moet nu ook South Park eraan geloven. Dat is door de makers veranderd naar South America om de aanpassingen van president Trump belachelijk te maken. De timing van de stunt is niet heel toevallig gekozen. Volgende week gaat het 29e seizoen van South Park van start. Het weer van Weer Online. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Overdag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
2: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Autodeals Bijbel.
1: Radio NL.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Elst, vlakbij Veenendaal, is een gasleiding kapot gegaan. Daardoor stroomde gas het riool in en was er een sterke gaslucht te ruiken in meerdere huizen. Mensen moesten uit voorzorg midden in de nacht hun huis uit. De gasleiding is afgesloten, maar het gas moet ook nog weg uit het riool voor de boel weer veilig is. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra opgelet op vuurwerktoerisme, zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de voorwaarden van het vuurwerkverbod was een plan om erop te handhaven en daar is nu al mee begonnen. Er is al een aantal grote vangsten gedaan en daar komt nog veel meer bij, belooft de politie. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De Pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan vanaf Amsterdam Centraal wel met de trein naar Schiphol. En Amerika en Canada blijven maar kibbelen met elkaar en dat gaan Amerikanen merken. Bepaalde alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten uit Canada worden vanaf eind deze maand verboden. Er komen ook nieuwe importheffingen van 50% op producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes uit Canada. Het weer van Weer Online? Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien. Aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?

0: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
1: Boost yourself.
2: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Nederland rijden vandaag geen bussen, trams, metro's en treinen. Er wordt gestaakt. Daarmee willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel krijgen. De trein tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft als enige wel rijden. En ook deelauto's zijn vandaag veel populairder dan normaal. Verkeer kan niet door het Utrechtse Elst rijden na een grote gaslek. Dat kan ook in de ochtendspits nog een probleem zijn. Er stroomde veel gas het riool in, waardoor meerdere huizen midden in de nacht ontruimd moesten worden. Het gaslek is gedicht, maar pas als ook het rioolgas vrij is, is het weer veilig in Elst. De piloten van het gecrashte vrachtvliegtuig in Miami hadden de landing willen afbreken, is te horen in de opnames van de Zwarte Doos. De piloten worden later vandaag verhoord. Het toestel schoot zondag na de landing door en ramde meerdere voertuigen. 5 mensen overleefden dat niet. En Nederlanders zijn positiever over ontwikkelingshulp dan de politiek laat blijken, schrijft Trouw. Het wordt minder, maar mensen zien het nut er wel van in. Zeker in de onrustige wereld waarin we leven. Mensen zijn positiever als ze zien wat Nederland zelf aan die hulp heeft. In kamerdebatten komt dat niet altijd terug. Het weer van Weer Online. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Dit is de muziek van Radio

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan vanaf Amsterdam Centraal wel met de trein naar Schiphol. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra opgelet op vuurwerktoerisme, zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de eisen voor een vuurwerkverbod was dat erop gehandhaafd zou worden. En daar is nu al mee begonnen. Er is al een aantal grote vangsten gedaan en daar komt nog veel meer bij, belooft de politie. De problemen bij de Britse luchtverkeersleiding zijn voorbij, maar de vertragingen op de vliegvelden nog lang niet. Ook vandaag worden er nog bijna 200 vluchten geschrapt, vooral op Londen Heathrow. Toen de problemen gisteravond waren opgelost, konden er wel weer vliegtuigen vertrekken, maar er werd niet meer geland. En nadat president Trump de Golf van Mexico en Lake Ontario heeft hernoemd, moet nu ook South Park eraan geloven. De makers hebben de naam veranderd in South America om de aanpassingen van Trump belachelijk te maken. De timing van de stunt is bewust gekozen. Volgende week begint namelijk het nieuwe seizoen van South Park. En dan het weer van Weer Online. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
4: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
5: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
6: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
5: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
4: De Gebo Tours Talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen.
7: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
8: En mooi groen.
7: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
8: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het bouwgroen assortiment.
9: Duurzaam bouwen? Met bouwgroen is dat...

0: McDonald's. I'm loving it.
1: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu superdeals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo, voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Ja, goedemorgen. 6:05 op deze woensdagochtend. 9 september is het alweer vandaag. Vandaag dus die dag van de landelijke OV-staking. En daarom zijn we deze morgen op zoek naar iemand die normaal gesproken gebruik maakt van het openbaar vervoer, maar dat vandaag niet kan. Mocht je je verhaal kwijt willen, dan kan dat bij ons in de app. En anders bellen we je even terug. En dan kom je in onze telefoonklapper te staan. En dan gaan we het er eventjes over hebben. Op dit moment zorgt het in elk geval nog niet voor extra vertraging onderweg. Volgens de ANWB staat er op dit moment 0 kilometer aan files.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Kunnen wij beginnen met het ochtendprogramma van vandaag. Doen we zo meteen met muziek van Joey Nicolai en Tinto de Verano.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Senna samen met Sven Versteeg en het liedje Vuurwerk zojuist bij Radio NL. Een hele goede morgen.
1: We zijn hier niet om te slapen, maar om je wakker te maken. Met Lars kom ik je ontwaken op Radio NL.
2: Ja, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de woensdagochtend 9 september is het vandaag. Een hele goede morgen. 12 minuten over 6. We gaan beginnen aan deze Wijngaard woensdag. We zijn deze morgen op zoek naar iemand die normaal gesproken gebruik maakt van het openbaar vervoer, maar dat vandaag dus niet kan. Sinds 4 uur vanmorgen ligt een groot deel van het openbaar vervoer in Nederland stil. Vrijwel alle NS-treinen vallen uit. De vakbonden die voeren actie tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Niet alleen treinen vallen uit trouwens, dat betekent ook dat je met sommige pontjes niet kan. Die gaan de overtocht ook niet maken. En dat zijn niet alleen NS-treinen, ook bussen zullen niet altijd rijden. Er is 1 trein die wel rijdt vandaag, dat vertelde Arno van de NS in het 8 uur journaal gisteravond.
3: Dat is een sprinter tussen Amsterdam Centraal en Schiphol Airport. Dat is vanwege de veiligheid. Er komen veel mensen aan op Schiphol die wel verwachten dat er een trein rijdt, maar die niet weten dat er gestaakt wordt. Voor hen rijdt er nog een sprinter. Dat is gewoon een afspraak die met de vakbonden is gemaakt.
0: Dus mocht je per se in een trein willen zitten vandaag, dan weet je waar je moet zijn. Ander nieuws, de toezichthouders slaan alarm over een nieuwe spionagewet. De AIVD en MIVD moeten volgens het kabinet meer ruimte krijgen om mensen langer te volgen, hacken of afluisteren. De toezichthouders vinden dat die bevoegdheden te ver worden uitgebreid, terwijl de controle juist zwakker wordt. Waarschuwen dat ook mensen die zelf nergens van worden verdacht op deze manier makkelijker in beeld kunnen gaan komen. En de Nederlandse Royals die gaan vandaag naar de uitvaart van koning Harald. Vandaag wordt in Oslo afscheid genomen van de Noorse koning, die op 28 augustus overleed. 89 jaar oud is hij geworden. En daar gaat onze koningsfamilie ook heen. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn bij die uitvaart aanwezig. Het is best wel bijzonder. De NOS zendt het namelijk gewoon uit vanmiddag om 10:10.
2: De Sowieso Ochtendshow.
0: Wij zijn begonnen. En Justin de Wild is ook al wakker volgens mij.

0: 5 en Mas Paloma, zojuist bij Radio NL. Het is 7:10. Betekent uiteraard dat hij weer wakker is. Onze Ad voor de spreuk van vandaag.
1: Hartje voor de sfeer, voor de sfeer. Hartje voor de sfeer.
0: Ad, goedemorgen. Wacht even hoor. Het is, naar de sfeer. Dit is Heleentje. Heleentje van de speeltuin.
2: Hey, goedemorgen Laske. Goedemorgen Clubke. Het is weer woensdag hoor. Jawel. De week is weer door binnen. En dat al ook met deze spreuk.
0: Nou.
2: Als je dit hoort, dan wens ik jou voor vandaag een lach die niet stopt. En een hart dat overloopt van liefde. En een geest die sprankelt van de mogelijkheden.
0: Mooi.
2: Mensen, ik wens jullie allemaal nog een prettige woensdag. Nou, daar gaan we niet naartoe, want die tijd hebben we lang al achter ons gelaten. We gaan lekker naar het werk. Ik zou zeggen, welterusten!
0: Dag! En een mooie woensdag. Welterusten. Gaan we verder duiken in de app van Radio NL, waar je mag laten weten dat je erbij bent. Dat doe je in een tekst of een audioberichtje.

0: woensdag. Dat betekent, het wordt weer een balletje of een lekker visje.
1: Ja.
0: Dat moeten we nog even gaan bekijken. Hé, Larsie, vanavond met Twente vanavond weer spelen. Ting Telstar. Ja, ik doe even een voorspelletje. Het wordt denk ik 8-0.
1: 8-0.
0: Ja, Wout Weghorst, die is in bloedvorm. Hij woont weg als, ja, 8 lijkt niet overdreven, maar hij gaat er wel 7 maken. Dus ja, goed, we zullen het zien. Man, bel ik nu even terug, want hij heeft er vanavond even gewoon weer de 7 in de trap. Zij, Kils, maak er wel een mooie dag van. Ik zeg ciao de bakel en toekenlookie.
1: Nou, Arvid, vergeet de keeper van Telstar niet natuurlijk, hè. Ik bedoel, Ronald Koeman junior, die wil een record op zijn naam zetten. De meest scorende keeper van de Eredivisie, dus... Als er nog een penalty komt, dan weet je natuurlijk wie er aan de bal staat vanavond. Vind ik bijzonder. Ja. Wordt ook veel op gereageerd trouwens, mocht je er weinig van hebben meegekregen. Afgelopen weekend was het Telstar tegen... Het was Cambuur, toch? Ja, volgens mij was het Cambuur. Was het Cambuur? Ah, Telstar in elk geval. Die stond 2-0 achter en toen kregen ze 2 penalties. En de keeper van Telstar, dat is dus de zoon van Ronald Koeman. Ronald Koeman was ook onze bondscoach, of was onze bondscoach van Oranje. En die neemt de penalties daar. Dat is bijzonder dat een keeper penalties neemt, maar hij raste er wel alle 2 in. Ja, mag ook wel trouwens. Als je een penalty mist, dan moet je eventjes een paar keer vaker op de training komen volgende week.
2: Goedemorgen, Lars.
3: Het is weer heerlijk woensdag. Ik ga wel lekker weer onderweg. En jou, mijn cappuccino. Zonder cappuccino ga ik niet. En het is weer een beetje andere weer. Een beetje frissies.
1: Ja.
3: Maar dat geeft ook weer niet. Dus ik zou zeggen, werk ze allemaal. Ik ga weer lekker veilig erheen. Dus ik zou zeggen, doei.
1: Ja, vanmorgen vooral in de westelijke helft van het land. Kans op erg stevige buien. Plaatselijk ook nog een klapje onweer mogelijk. In het oosten schijnt dan zometeen de zon. Vanmiddag nog steeds regenachtig. En wordt het ongeveer een graad of 18. Morgen overwegend droog en zonnig. Dan een dikke 20 graden. Dus het is eventjes volhouden vandaag. Op

0: eigenlijk een klein beetje stom dat ze dit liedje aan het einde van de zomer hebben uitgebracht. Want deden ze dit gewoon een maand terug of zo, anderhalf maand terug. En toen we volop in de zomer zaten, hadden ze de hit van het jaar te pakken misschien wel. Kwam het in elk geval in de buurt van de Cheerio. Goed, bijna 6:30, nieuws weer verkeer onderweg. Tim Schaap die staat alweer in de coulissen. Die zal zometeen de verkeersinformatie gaan verzorgen. En we gaan een mooie oude klassieker draaien. Eentje uit opa's kast, onderweg.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws, agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Begin je op zoek naar pallets?
5: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Beekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
6: Ridderkerk, goedenavond!
7: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
5: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
8: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
9: Radio NL.
5: Weerbericht.
10: Vanmorgen komen vooral in de westelijke helft van het land stevige buien voor. Plaatselijk ook nog met een klapje onweer mogelijk. In het oosten schijnt dan later deze morgen af en toe de zon. Vanmiddag nog steeds regenachtig. Wordt het ongeveer 18 graden. Morgen een mooiere dag dan vandaag. Overwegend droog met zon. Dan wordt het ongeveer 20 graden. Goed, kunnen we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er rijden vandaag de hele dag zo goed als geen treinen, bussen, metro's en trams. Het personeel staakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Bewoners van het Utrechtse Elst mogen weer terug naar huis. Ze moesten voor de zekerheid weg omdat er door een lek gas het riool in was gestroomd afgelopen nacht. En sinds begin deze maand het vuurwerkverbod inging, worden de grenzen met België en Duitsland extra in de gaten gehouden. We starten vroeg met handhaven en zijn met meer mensen dan ooit, zegt de politie tegen de Telegraaf.
10: Ja, iets over 6:30. Je zal er niet geloven.
12: Tijd voor Timmy.
10: Daar is hij, mensen.
12: Dag Timmy.
10: Zo.
13: Hey.
10: Lang niet gesproken, Tim.
13: Nee, ik had voor de avonddiensten.
10: Ik had gebeurd dat.
13: Ik zit met Ruud de Wild.
10: Prioriteiten met jou, hè.
13: Niks persoonlijks, schat. Hoe is het met jou?
12: Voor Timmy.
10: Nou goed, lief dat je het vraagt.
13: Ja, mooi.
10: Goed.
13: Leuk. Nou, de files staat al 100 kilometer. De eerste files komen dus wel ten tonele. Allereerst dagelijkse drukte op de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Stroel en Hoevelaken 5 kilometer en 10 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam file vanaf Zevenbergse Hoek tot aan Dordrecht een kwartier ongeveer. Verder de Hardenbergenbrug kan je haast niet zijn ontgaan. De A28 die is in beide richtingen dicht bij Nijkerk. Omrijden kan via Apeldoorn, de A1 en de A50. Maar mensen doen het ook lokaler over de N305. Vanuit Dronten naar Almere vielen vanaf Harderwijk tot aan Zeewolde bijna een kwartier extra. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A2 naar Den Bosch bij 108,9. Ook de A2 naar Maastricht bij 202,1. En langs de A17 vanuit Roosendaal bij 6,7.
10: Tim, dank u wel en tot zometeen dan weer.
13: Yes, tot zo later.
10: Hebben we zometeen zoals beloofd een klassiekertje voor je klaarstaan?

0: salaris. Ik ben lekker onderweg van Stadskanaal naar Emmen naar mijn werk. En er staat een lekker kopje espresso voor me klaar.
1: Oh, lekker hoor.
0: Fijne werkdag.

0: Oh yeah, Mike Pietersen. En dat doe jij zojuist bij Radio NL. Bijna 6:15 alweer. Dat is tijd voor Tini.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ze zal zo meteen weer haar liedje voor ons in het ochtendprogramma gaan zingen. Ga Lanne, aan jou de vraag. Welke plaat is dat ook alweer? Daar komen we zo meteen bij. Eerst, en dat is bijzonder, normaal gesproken is vandaag zijn oude lullendag. Jantje, goedemorgen.
2: Hey, Laske, goedemorgen, jongen. Ja, hey, we zijn op de woensdag ook een keer actief, hè. Ja, ik heb gerollen met de vrijdag, want dan is bij ons het Wild Weiland Festival.
0: Het Wild Weiland.
2: Dat kennen we wel, hè. Het erbij. Uitverkocht, helaas. Je kunt alleen door de hekken heen en nog kijken en luisteren. Maar voor de rest is het helemaal ram uitverkocht. Dus dan wordt iets moois op de A59 langs de snelweg. Ja, in ieder geval hopen we op goede weer. Maar dat hoop ik vandaag ook, Lars. Ik weet niet dat het wel wordt vandaag, jongen. Maar we gaan het gewoon aanzien. Oh. Ik rijd nou onderweg naar de koffiepot, zoals gewoonlijk. En dan gaan we beginnen met een bakje koffie en dan een beetje rondgelegen knorren door het Brabantse land. En dan zullen we wel weer eens verder gaan kijken. Goeie stukje muziek op de radio. Hey, dat moet de vanmiddag sowieso lukken, hè. Hey, iedereen vandaag maakt er een mooie werkdag van. Allemaal werk ze, de groeten en tot morgen maar weer.
0: Tot morgen, Jan. En succes dan vandaag op deze, nou ja, misschien een beetje onwennige woensdag. Voor ons Jan in elk geval dan. Nieuws van deze woensdag, de 9e van september. Er is een nieuwe hulplijn voor ouders die criminaliteit bij een kind vrezen. Vanaf vandaag kunnen ouders en naasten bellen met die speciale hulplijn als ze dus bang zijn dat een kind betrokken raakt bij criminaliteit. Het gaat ook om twijfel of alleen maar een onderbuikgevoel. Bijvoorbeeld als een kind ineens heel veel geld heeft, dure spullen koopt of met twee telefoons rondloopt. Ja, dat laatste, dat is een serieus iets natuurlijk. Hulpverleners geven anoniem advies over hoe je het gesprek dan kunt beginnen en wanneer er wellicht extra hulp nodig is. Dan gaan we naar een school in Almere, het Nautilus College. Dus een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Dat houdt vandaag de deuren dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Bestuur, directie en politie hebben daarover overlegd. Wat er precies speelt, dat maken ze niet bekend. Ook ouders en verzorgers weten de details niet. Weten alleen dat de deuren niet open gaan vandaag. Ja. En probeer dat dan maar eventjes uit te leggen thuis. Dat is ook een zware dobber natuurlijk.
3: Hey Laske, goedemorgen. Clubje, goedemorgen. Nou, woensdag hè. Beuken met de Bentiedag. Ja, dat zijn de eerste werkzaamheden van de dag natuurlijk, hè, om te doen.
0: Nou,
3: onderweg naar het werk. Kijk wat daar met de beuken valt. Dus ik zou zeggen, iedereen een fijne werkdag. Beuk ze vandaag. Ze zeggen ciao de bako en tot morgen.
0: Ik weet niet hoe het met jou zit, Andreas. Maar als ik in alle vroegte mijn bed aan moet komen, dan kan ik je vertellen, dan zit er aan de wederhelft weinig beweging in.
4: Goedemorgen, Mark. Lars. En natuurlijk goedemorgen iedereen die luistert. Ja, deze mooie woensdag ben ik er ook bij. Ik begin ook maar weer eens even op tijd. Dus even weer een mooi rondje rijden en lady zetten. Nou ja, weet ik veel. Wat zal de dag brengen? Waar zal de route mij heen leiden?
0: Ja.
4: Ik volg de horizon achter het stuur vandaan. En dan zien we het wel, mensen. Nou, Lars. Gooi er maar eens een mooie knijter in van Henk Wijngaard. Askan Dirkie. Of zoiets. Maakt niet uit. Hey, Lotte.
0: Wat Marcel. En een hele mooie woensdag. Succes dan als je de horizon tegemoet gaat. Is het tijd voor Tini? 6:15 geweest inmiddels. Ze staat te popelen natuurlijk.
5: Ja, ja.
0: Onze Tini van de receptie zingt elke morgen een liedje in ons ochtendprogramma. Aan jou de vraag, wat is ook alweer de titel van de plaat? Je mag hem doorsturen via de app van Radio NL. Gaan we zo meteen eens even kijken of er een juist antwoord bij zit. Mocht dat zo zijn, dan gaan we het liedje in zijn geheel draaien. Het douchegordijn zal dichtgaan, want niemand mag het zien natuurlijk. Alleen horen, de kraan gaat stromen. En dan is het aan jou de vraag, welk liedje is dit ook al?

volgens mij is er wel een klein beetje in geknipt, zeg maar, als ik het zo eventjes mag noemen. Maar er zit wel een stukje van herkenning in natuurlijk. De titel van de plaat, dat is waar we naar op zoek zijn, mag je doorsturen via onze app. Dat doen we voor Tini van de receptie natuurlijk.

moet ik zeggen, het staat hem wel, zo'n boevenpak. Marco Schuimmaker en Loes Hoesjuist bij Radio NL. Het is 7:15 geweest. Dat betekent tijd voor Tini. Tini van de receptie die haar liedje lalt bij ons in het ochtendprogramma. Aan jou de vraag, welk liedje is het ook alweer? De kraan gaat stromen en dan gaan we nog even één keer goed laten.

0: Aan de telefoon, John. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Waar vandaan, John?
1: Ik ben nu onderweg vanuit Limburg weer richting de Achterhoek.
0: Oh ja.
1: Voor onderhoud aan mijn kachels te gaan doen.
0: Want in de Achterhoek, daar werk of woon jij?
1: Ja, daar woon ik en daar heb ik ook mijn zaak in pelletkachels. Dus, de mensen moeten weer onderhoud hebben. Het wordt weer de tijd voor de kachels.
0: Ik wil net zeggen, dan is dit jouw hoogseizoen, als zeg maar de zomer is voor de airco-boer, is september voor de pelletboer.
1: Ja, klopt. Het is weer begonnen. Het is weer allemaal druk aan het worden.
0: Wat is nou het raarste wat je tegenkomt? Want je komt natuurlijk bij iedereen over de vloer als je onderhoud doet en schors dat je mag vegen en zo. Wat is nou het raarste wat je tegenkomt op de plaats van de kachel?
1: Ja, dat er wel eens of speelgoed in de kachel zit waar een vijzel toch vastloopt, hè? Die stoppen toch overal alles weer weg.
0: Ja, die zitten er toch aan, want er komt even geen oranje licht vanaf. En ze weten wanneer de kachel oranje is, dan is hij warm. Is hij niet oranje, dan kan ik mijn speelgoed erin verstoppen.
1: Ja, kunnen ze bijvoorbeeld in de bunker dat erin gooien, ja.
0: Ja, goed. Hé, hey, John, we hebben juist onze Tini van de receptie gehoord natuurlijk. Aan jou de vraag, wat is het ook alweer?
1: Django Wagner met mooie blauwe ogen.
0: Mooie blauwe ogen, natuurlijk. Dat is Django Wagner.
2: Kijk je in je mooie blauwe ogen.
0: Je was ook vrij vlot, moet ik zeggen, John.
1: Ja. Mijn vrouw heeft een kroeg in Limburg en daar zing ik hem wel eens.
0: Wacht, je woont zelf in de Achterhoek. Jouw vrouw heeft een kroeg in Limburg en je zaak zit in de Achterhoek, maar je zingt in de kroeg.
1: Ja, in de weekenden voornamelijk hebben wij live muziek. En die man die zit al 27 jaar dit jaar. En wij hebben sinds vorig jaar, mijn vrouw heeft vorig jaar de kroeg overgenomen. Dus het enige café in Valkenburg met live muziek.
0: En zanger John.
1: Ja, af en toe tussendoor wel als er tijd voor is.
0: Af en toe zanger John natuurlijk. Onze zingende barman. John, dankjewel en een hele fijne woensdag. Succes met de pelletkachel vandaag.
1: Yo.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
6: Want u scoort bij Isolatie Noord.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies... met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
9: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JNP in Hogeveen vind je alles. Nu 50 liter Forstenpils voor maar €100. Of 20 liter voor slechts €50, inclusief BTW. Ook voor tapinstallaties en onderhoud. Horeca JNP. Buitenvaart Hogeveen.
10: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Vandaag ligt het openbaar vervoer in Nederland bijna helemaal plat. Het personeel staakt omdat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen op sociale zekerheid. Veel Nederlanders zoeken een alternatief om van A naar B te komen. Aanbieders van deelauto's merken dat het aantal boekingen een stuk hoger ligt dan normaal. Inwoners van het Utrechtse Elst die vannacht hals over kop hun huis uit moesten door een gaslek, mogen nu weer terug. Door de lekkage was gas een rioolbuis ingestroomd. Het lek is gedicht en het achtergebleven gas is uit het riool gefilterd. Niet alle huizen hebben alweer gas en elektriciteit. De aansluitingen worden hersteld. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod per 1 augustus... houdt de politie de grenzen met België en Duitsland extra in de gaten. De Nationaal Vuurwerkcoördinator zegt in de Telegraaf... dat er vroeg wordt begonnen met handhaven. We zijn met meer mensen dan ooit en weten waar we op moeten letten, zegt hij. En dat gaat succes hebben. En het aantal moties dat in de Tweede Kamer wordt ingediend... blijft maar stijgen, heeft Eén Vandaag uitgezocht. En dat terwijl Kamerleden zich hadden voorgenomen te minderen... omdat het zo ook steeds meer tijd kost om erover te stemmen. In bijna 20 jaar tijd is het aantal ingediende moties meer dan verdubbeld. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon. En dat was het ANP-nieuws.
14: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
15: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
14: In Klazina Veen.
16: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
17: Car- jouw nieuwe avontuur? Bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
18: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
17: De Gebo Tours Talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen.
19: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en...

0: Galaxy Bo.
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeve yoghurt Griekse stijl, nu in prijs verlaagd. Van €1,99 voor maar €1,65. Prijsfavorieten, altijd laag. Van
1: Albert Heijn. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
8: Goedemorgen, 6:06 op deze woensdagochtend bij de ANWB. Tim Schaap deze ochtend. Tim, goedemorgen.
9: Hey, goedemorgen Lars Hallolo. Ja, op de weg, er gebeurt het een en ander. In totaal al meer dan 100 kilometer. Onder andere een ongeluk op de A8, Zaanstad Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam is de rechterreis ook dicht. Vanaf Zaanstad Assendelft is de vertraging bijna 3 kwartier. Verder de A28, de Hardenbergerbrug. Nog steeds in beide richtingen dicht bij Nijkerk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Mensen doen dat ook lokaal overigens. Bijvoorbeeld de N305 en de N301... Richting Barneveld, file voor Nijkerk zelf, 3 kilometer en 20 minuten. En tenslotte nog bergingswerk in Brabant op de A50. Richting Eindhoven file tussen Nistelrode en Veghel. Een kwartier over 5 kilometer. Er is 1 rijstrook dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A17 naar Dordrecht, 6,8. En de A28 naar Zwolle bij 59,8.
8: Dankjewel Tim, tot zometeen weer.
9: Yes, tot zo weer.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Lars van Dijk!
8: Met zometeen het keuzemoment van deze woensdagmorgen. Wijngaard woensdag natuurlijk. En muziek van Frans Duits en Lange Frans is onderweg.
10: Dit is de muziek van

0: Fransie, Frans Duits en Lange Frans zojuist bij Radio NL. Hun liedje Tour de France. Aankomende vrijdag natuurlijk Frans Duits dag. En daar zijn we ook gewoon bij met de radio, dus daar hoef je niks van te missen. Zometeen ook het keuzemoment van vandaag. Eerst even een blik werpen op het nieuws van deze woensdag 9 september. Het gaat vandaag onder andere over Feyenoord. Dat mag namelijk in de Champions League gaan voetballen, 6:45 vanavond. En ze moeten flink aan de bak. Ze mogen namelijk op bezoek bij FC Barcelona. Dat is niet zomaar wat. Daar eens even kijken wat dat zal gaan worden voor het Nederlandse voetbal. Meer nieuws voor deze woensdag, de 9e van september. Er wordt nagesproken over de storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Tientallen vluchten op Schiphol waren daarvoor geschrapt. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland waren dat ruim 1000 vluchten die geschrapt werden. Een woordvoerder van Schiphol heeft aan persbureau ANP laten weten dat sinds het begin van de storing gistermiddag 58 vluchten tussen de luchthaven en Verenigd Koninkrijk zijn geannuleerd. Dus tussen Amsterdam en Verenigd Koninkrijk. KLM kan door een probleem ook niet van en naar Engeland vliegen. Gewoon helemaal niet. Dat was best wel een dingetje. Meer nieuws voor deze woensdagmorgen. Het gaat over de toezichthouders die alarm slaan over een nieuwe spionagewet. Misschien dat je dat vanmorgen vroeg hebt meegekregen. De AIVD moet namelijk volgens het kabinet meer ruimte krijgen om mensen langer te mogen volgen, te hacken of af te luisteren. En die bevoegdheden die zijn er al wel, maar dat moet heel erg binnen de lijntjes. En nou ja, goed, daar is ook een reden voor natuurlijk. Laten we daar ook even wel over zijn. Maar de toezichthouders vinden dat die bevoegdheden te ver worden uitgebreid. Terwijl de controle daarop dan juist weer zwakker zal gaan worden. Waarschuwen dus ook dat mensen die zelf helemaal nergens van worden verdacht op deze manier makkelijk in beeld kunnen gaan komen. Makkelijker in elk geval. Ja, en de landelijke OV-staking is vanmorgen vroeg 4:00 begonnen. Maar een groot deel van het openbaar vervoer in Nederland ligt stil. Niet alleen de treinen staan stil, ook pontjes over het IJ in Amsterdam bijvoorbeeld. Die maakt de overtocht niet. Ook gewoon regionaal vervoer dat niet van A naar B gaat. Bussen die niet vertrekken. Dus het loont zeker wel om even goed te kijken, mocht je er gebruik van moeten maken, om te zien of je überhaupt wel rijdt, ja of nee. En dat is best wel vervelend en best wel onhandig dat er dan geen enkele trein rijdt. Ook voor Guus Meeuwers natuurlijk. Want ja, als er nooit kedenkedenken gebeurt, dan blijft dat natuurlijk altijd in hetzelfde stukje van het liedje zitten. Dat is best vervelend. Dan denk je, daar gaan we. En dan, ja, zolang die OV-staking is natuurlijk, kun je vandaag niet met de trein van A naar B. Dus ja, dan begint er op een gegeven moment toch nog een klein beetje hoop te komen. Dat je denkt van, nou ja goed, ik zie op dat bord toch even staan dat er zo meteen een trein vertrekt. Dus dan denk je ook dat liedje van Guus Meeuwers zal vanzelf gaan. En dan nog niet. Nou ja goed, ik zal je verder uit de leider verlossen. Tijd voor het keuzemoment van deze woensdagmorgen. Twee keer Henk Wijngaard tegenover elkaar. Keuze A deze ochtend voor Ochtendliefde. Dat is een mooi plaatje.
1: De zon komt op, het is al 7. In de verte kraait een haan.
0: Ochtendliefde vandaag op keuze A en B is voor Rosie.
1: Ja. Rosie, laat de zon door je raam.
0: Mooi liedje.
1: Ze kwam voor jou achter de wolken.
0: Welke van de twee mag het worden? Je mag een A'tje of een B'tje insturen voor deze Wijngaard woensdag editie van het keuzemoment. Keuze A voor Ochtendliefde en keuze B voor Rosie.
2: Ja!

van deze morgen is Welke Wil Je Horen. Keuze A voor Ochtendliefde van Henk Wijngaard. Keuze B voor Rosie van Henk Wijngaard. Het is een Wijngaard woensdag editie van het keuzemomentje. Vandaar twee liedjes van Henk tegenover elkaar. Zometeen gaan we de stemmen bij elkaar optellen. Kijken welke van de twee het mag gaan worden op deze woensdagmorgen. Met vooral de westelijke helft van het land stevige buien. Plaatselijk met onweer. Vanmiddag ook regenachtig en 18 graden.

Kenny Hayden's juist bij Radio NL. We zijn bezig met het keuzemoment van vandaag. Ochtendliefde op een A, Rosie op een B. De uitslag van het keuzemoment hoor je na Samuel Russo. Samuel.

De nieuwste van Samuel Welten. Samen met Russel heeft hij een liedje opgenomen. En de titel heet Boom. Lekker kort. Houden we van. Goed, we zijn aangekomen bij de uitslag van het keuzemoment van vandaag. Waar jouw stem op dit moment ook nog mag tellen. Je mag nog steeds een berichtje insturen via onze app. Wacht daar niet te lang mee, want met een minuut ongeveer dan gaan we de box sluiten. En dan is het, als je dan nog een appje stuurt, jammer helaas, maar dan ben je te laat. Keuze A deze morgen voor Ochtendliefde van Henk Wijngaard. En keuze B is voor Rosie. Ook van onze Henk natuurlijk. Zometeen dan laten we je ze nog even één keer horen. En dan daarna gaan we stemmen tellen. Dus mocht je er nog niet over uit zijn, je hebt nog heel even om te beslissen welke het mag zijn. Laten we je ze nu nog even een keer aan je horen. Keuze A voor Ochtendliefde.

0: sowieso twee klappers, hè. Laten we daar eventjes duidelijk over zijn. Dus er is geen fout antwoord mogelijk, maar jouw appie, die is wel nodig vandaag. Wij gaan stemmen tellen. Diana uit Haaksbergen, die gaat deze ochtend voor keuze B.
1: Doe maar eens een A'tje.
0: Een A'tje, zegt ook Peter uit Opheusden. Voor mij keuze A, zegt Siebold vanuit Roden. Luc uit Barlow, die gaat voor keuze A. Een B voor Peter vanuit Stadskanaal. Niels uit Winkel, die gaat voor een A'tje. Timo, goedemorgen.
2: Ongelassie, doe voor mij maar een A'tje. Groetjes aan maatje Arco en Nico.
0: Francisca uit Vollenhoven, die gaat voor keuze B. Ronald uit Almelo, die gaat voor een A'tje. Dan is het een audiobericht vanuit Kaatsheuvel. Grat, goedemorgen.
3: Goedemorgen, doe maar keuze B, B, B, B.
0: A'tje dan voor Jan Jelle vanuit Zuid-Laren. Willy uit Milhezen, goedemorgen. A'tje voor mij. Bokito, Leon de Bokito, die gaat voor keuze B vandaag. Bertus, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Ras. Nou, doe mij maar keuze A van Engwijgaard. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Johannes uit Elahuizen, die gaat voor keuze A. Staat genoteerd. Jeroen, die wil ze graag allebei horen. Dat gaat net niet op. Steven Puttershoek, die gaat voor een A'tje. Angela, die gaat voor een A'tje. Een A'tje voor Pieter. Pieter van het Sloodorp. Keuze B voor Marcel uit Bergentheim. Luc uit Annapolona, die gaat nog voor een beetje. Nemen we nog even een appje mee van Richard. Onze cv-monteur uit Beuningen City.
5: Goedemorgen, die verwarmingsmonteur uit Beuningen. Ja, ja. Doe mij maar Rosie. B, B, B, B.
0: Ja, dat is wel lekker voor bij de kachel. Maar ik heb toch het idee dat het keuze A is geworden vandaag. Niet dat er wat mis mee is of zo. Alles behalve zelfs. Maar de meeste stemmen tellen. Zo is het maar net. Keuze A in het keuzemoment is deze morgen voor ochtendliefde. De

of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: komt dan door Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent. In Rogat, Zwolle en Slagharen.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
8: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
7: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
8: Maar die prachtige kleding dan?
7: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
11: Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Bekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Bekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
13: Ridderkerk, goedenavond!
14: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
12: Dit is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
12: Altijd aan.
16: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
17: Radio NL.
12: Weerbericht.
18: Vandaag, nou ja, niet echt de beste dag. Niet om over naar huis te schrijven, gaan we daarom dan ook niet doen. We vermelden het alleen eventjes dat het regent vandaag. In het oosten schijnt dan af en toe de zon. Vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 18 graden. Morgen beter dan vandaag. Overwegend droog met af en toe zon en dan ongeveer een graadje of 20. Gaan we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag bijna helemaal plat. Het personeel staakt vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Treinstations die normaal rond deze tijd druk beginnen te worden, zijn zo goed als leeg. De politie handhaaft nu al op het vuurwerkverbod dat pas is ingegaan. Zo worden de grenzen met Duitsland en België extra in de gaten gehouden en ook ligt de focus op de online handel, zegt de vuurwerkcoördinator. En Rusland heeft vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen met drones. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen, maar hoeveel is niet bekend.
18: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van Tim van de ANWB. Goedemorgen.
17: Hey, goedemorgen Lars. Ja, de spits die loopt tot nu toe niet per se veel drukker dan gebruikelijk. Er staat wel file hoor, 240 kilometer nu. Maar dat is eigenlijk vrij gebruikelijk voor een woensdagochtend. Wat het meest opvalt is uiteraard die Hardenbergerbrug, de A28. In beide richtingen is de weg daar dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Verder de A50 richting Apeldoorn. Daar staat file tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo. Ongeveer een kwartier door bergingswerk. Je hebt er één rijstrook minder. En dan diezelfde A50. Maar dan wel ergens anders, richting Eindhoven namelijk. Tussen Nistelrode en Veghel, 6 kilometer. 20 minuten door bergingswerkzaamheden. Ook daar heb je één rijstrook minder. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 naar Maastricht bijvoorbeeld, hectometerpaal 202,1. De A27 naar Utrecht bij 108,1. En de A67 naar Eindhoven, ongeveer om en erbij 6,0.
18: Oké, dankjewel Tim.
20: Radio NL.
12: Dit is deze week...

0: Elke zondagmorgen dan ga ik even naar de winkel om dan eventjes het zondagochtend ontbijt te halen. En dan kom ik onderweg van de broodjesafdeling naar de kassa. Langs een hele lange wand met allemaal speciaal biertjes. En elke zondagmorgen staat daar weer dezelfde man. En dan zeg ik ook elke keer weer tegen: één blik is genoeg, maar hij luistert maar niet.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Andere zaken. Wij gaan naar het dobbelspel van vandaag. We hebben uiteraard de dobbelsteen in het vertrouwde mokje zitten. We gaan even gauw de categorieën van vandaag bij langs. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij liedjes in de categorie kijken. 2 staat voor dingen die je niet mee mag nemen het vliegtuig in. 3 is voor houden van. 4 is een liedje dat gaat over iets dat je terugvindt op een carousel. En wat we op de kermis vinden. 5 nog een keer dobbelen. En met nummer 6, liedjes waarvan de titel begint met de letter R.
2: Oeps.
0: Wij gaan dobbelen en daarna dan is het aan jou. Gaan we.
3: Zo, ja, gaan we weer.
0: Het is nummer 2 geworden vandaag. Betekent dat we op zoek zijn naar liedjes die gaan over dingen die je niet mee mag nemen het vliegtuig in.

Jannes en zijn Gadan zojuist bij Radio NL. In het dobbelspel zoeken wij liedjes die gaan over dingen die je niet mee mag nemen het vliegtuig in. En met een beetje creativiteit kom je er wel uit. Je moet er alleen eventjes opkomen. Liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Dank daarvoor. Bram die gaat voor Senna en Sven.

0: Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Jan die gaat voor André van Duin.
1: Wie is dat?
0: Nou moet ik zeggen, dat past toch niet in mijn reiskoffer. Daar niet van, maar... Heb je een grote tas voor nodig? Ga even bellen met Pieter. Pieter heeft een liedje doorgestuurd voor het dobbelspel van vandaag.
2: Pieter!
0: Hey Pieter, nou kan je natuurlijk de gekste dieren wel meenemen. Je ziet ook op die televisieprogramma's, weet je wel, dat ze met die beveiligers rondlopen. Dat mensen dat ook daadwerkelijk doen. Dan zie je slangen voorbij komen in de koffer en zo. Maar nou, denk ik niet dat je dit zonder je papiertje mee mag nemen wat jij hebt ingestuurd, Pieter.
2: Nee, dat dacht ik ook niet.
0: Ja, of heb je het over de pinda's? Dat kan natuurlijk ook, hè?
2: Ja, nou, ik weet niet wat tegenwoordig nog wel mag. Volgens mij mag dat ook al niet meer.
0: Nee, nou ja, goed. Of als het mag, dan mag je er 10 gram van meenemen of zo, weet je wel. Dat soort regels.
2: Ja, zoiets, ja. Ja.
0: Goed, Pieter. Liedjes, die gaan over dingen die je niet mee mag nemen. Het vliegtuig in.
2: Apenpellen pinda's, Nico Haak.
0: Ah, mooi. Dankjewel en een fijne woensdag.
2: Fijne woensdag.
0: Jouw suggestie voor het dobbelspel is ook nog welkom, hoor.

is de suggestie van Pieter. Die gaat in de categorie liedjes. Die gaan over dingen die niet mee mogen het vliegtuig in. Voor Nico Haak, apen, pellen, pinda's. En die keuren we goed. Jouw suggestie mocht je ook doorsturen via de app van Radio NL. Merk wel dat we nu een beetje bij het punt zijn aangekomen dat we ook op zoek zijn naar liedjes die ook fysiek zeg maar niet mee het vliegtuig in kunnen. Ik heb inmiddels 3 keer een eigen huis van René Vroger voorbij zien komen. 58 fusies van de WC Experience. Nou, dat fysiek zou het kunnen, maar dan betaal je ook schil als je voor 58 fusies bagageruim wil gaan reserveren. Goed, andere liedjes die dan nog zijn binnengekomen via de app van Radio NL. Ik denk dat deze op plaats nummer 2 staat van het meest ingestuurde liedje in de categorie van vandaag.

0: kwam er trouwens ook achter zojuist. Ja, dat is niet echt om te lachen eigenlijk. Maar dat het misschien wel goed is dat we deze categorie vandaag van de dobbelsteen afhalen. Want komende vrijdag is het namelijk 9-11. Dat zou een beetje raar zijn als we dan met dit zitten te geinen. Met deze categorie. Maar nou, vandaag kan het nog, toch? Andere liedjes die binnen zijn gekomen via onze app.
1: Doe mij een borrel en een biertje voor mijn vriend. Dan vieren wij het leven.
0: Je eigen alcohol mag niet mee.
1: Gewoon een avondje gezellig met mijn vriend. Wij vieren ons geluk.
0: Dan gaan we voor het liedje dat echt het meest is ingestuurd via onze app. En boven het liedje van Doe Maar staat De Bom. Het is een suggestie van Harry uit Wolvenga. Die gaan we even gauw bellen. En dan kunnen we het dobbelspel van vandaag gaan afronden natuurlijk. Als Harry in de buurt is, was zijn telefoon in elk geval. Dan kunnen we hem nog even gauw spreken. Tenminste, Harry. Oh nee, ik dacht even dat hij omnam. Harry.
2: Hi.
0: Ik denk dat dat hem niet wordt. Hij wil zijn naam er niet aan verbinden, denk ik. Liedjes in de categorie dingen die je niet mee mag nemen het vliegtuig in. Ja, en hij is dus echt vaker ingestuurd dan De Bom van Doe Maar. Dat is namelijk Henk Dissel met niet De Bom, maar Een Bom.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis.

OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.

0: as business.
1: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
2: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
5: Nou,
4: naar Zwaagstra.
6: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
4: Al aan de A37.
3: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
7: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Droogte. Kuiperkoekange maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
9: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
14: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De stations, bus- en tramhalten zijn zo goed als leeg vanochtend. Het OV-personeel staakt de hele dag. Ze willen de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Ook de pont in Amsterdam vaart vandaag niet. De ANWB denkt dat de extra drukte op de weg vandaag wel mee gaat vallen, omdat de staking op tijd is aangekondigd. Nu sinds begin deze maand het vuurwerkverbod van kracht is, is de politie begonnen met handhaven. Zo zijn er extra controles aan de grenzen met Duitsland en België, en ook wordt de onlinehandel scherp in de gaten gehouden. Door nu al vuurwerk te onderscheppen voorkom je ellende straks, zegt de vuurwerkcoördinator. De voortdurende aanvallen tussen de VS en Iran blijven de olieprijzen opjagen en daarmee ook de brandstofprijzen. De adviesprijs voor een liter euro 95 benzine staat nu op €2,72. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is de literprijs lager, maar ook bij de goedkopere pompen werken de prijsstijgingen door. En Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend, maar er zitten volgens media ook gewone burgers bij. De grensovergang is beschadigd. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn, met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon. En dat was het ANP-nieuws.
16: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
17: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
16: In Klazina Veen.
18: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
0: snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.

0: 20. I'm loving it.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Een hele goede morgen. Een paar minuten over 8 bij de ANWB deze ochtend. Tim Schaap, Tim, goedemorgen.
8: Hey, goedemorgen Lars. Ja, de spits die verloopt niet per se veel drukker dan gebruikelijk. Hier en daar misschien een dagelijkse file die net wat langer is door die OV-staking. Maar op de meeste plekken is het een vrij normaal beeld. Op de A15 naar Nijmegen. Een file tussen Tiel en Echteld. 4 kilometer, 10 minuten. Komt door een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. Dan de A28. Die is nog steeds in beide richtingen dicht bij Nijkerk. Natuurlijk dossier Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Hier en daar ook file bijvoorbeeld op de A44 nog naar Amsterdam vanuit Den Haag. Voor Noordwijkerhout een kwartier door bergingswerk. En op de A50 naar Eindhoven file tussen Nistelrode en Veghel. 6 kilometer, 20 minuten. Ook daar één rijstrook minder na een ongeluk. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 naar Lelystad bij 69,0. De A27 naar Utrecht bij 108,1. En de A58 naar Vlissingen bij 160,7.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Lars van Dijk!
7: Met zometeen kans op 4 kaarten voor de donderdikke tentparty. En muziek van Antoon is onderweg. De enige draaien we zo.
9: Dit is de muziek van...

0: Gewoon wonen en de enige zojuist bij Radio NL maakt het 11 minuten over 8. Hele goede morgen. Zometeen dus de appbox die we gaan openen voor die 4 kaarten voor de donderdikke tentparty. Eerst even het nieuws van deze woensdag, de 9e van september. De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Dat zegt Co Minderhout, dat is Nationaal Coördinator Vuurwerk bij de politie, tegen de Telegraaf. Het zijn inspanningen rond de grensregio's die ons veel gaan opleveren, zegt hij. Als je gericht zoekt, ga je ook meer vinden. Nou hadden we dat natuurlijk ook wel eerder kunnen vertellen. Maar ze houden dus meer auto's aan en in de gaten. Tot nu toe levert dat al aardig wat op als we Co mogen geloven. Ander nieuws voor deze woensdag, de 9e van september. Ongeveer 18% van de automobilisten gaat dagelijks op pad zonder inzittende verzekering. Blijkt uit cijfers van Univé. Volgens Univé weten veel mensen namelijk niet wat deze verzekering precies dekt. De naam inzittende verzekering wekt namelijk de indruk dat het alleen om de passagiers van het voertuig gaat. Maar juist als bestuurder ben je zonder de inzittende verzekering niet beschermd bij letsel of schade. Mocht je je afvragen hoe zit dat ook alweer? Een standaard autoverzekering dekt dus letselschade bij een betrokken partij, mocht die er zijn. Maar niet van degene die zelf achter het stuur zit. Dus toch eventjes waard om het even een keer goed te controleren, te checken. Hoe ga ik ook alweer de weg op als je er niet zoveel mee bezig bent? Ja, en veel sporters zijn er dol op. Het gaat over eiwitten. Misschien is het je al opgevallen dat veel producten in de supermarkt nu met extra eiwitten te verkrijgen zijn. Maar er mag een product bij. De waterlinzen. Klinkt luxe. Totdat je nagaat dat het gewoon een ander woord is voor eendenkroos. Ingrid van de Universiteit van Wageningen doet er al een tijdje onderzoek naar. Maar het is niet de eerste keer dat we eendenkroos willen eten. Dat zegt ze in Hart van Nederland.
1: Het is een plantje dat heel vroeger in Nederland ook wel gegeten werd. En hij zit bomvol met mineralen en vitamines. Hij heeft een heel goed eiwitprofiel. En je kan het dus heel duurzaam telen. Dus daarom dachten wij bij Wageningen van nou, dit zou een mooie nieuwe groente moeten zijn.
0: Nou ja. Of we het dan ook echt naast de aardappels gaan opscheppen.
2: Ik moet er niet aan denken. Ik moet er echt niet aan denken. Als je dit, moet je kijken hoe het eruit ziet. Als je dat dan op je bord krijgt. Nee, dank je.
0: Ja, ik slaap persoonlijk gezegd ook over.

was het gisteren natuurlijk zover dat we de bel mochten laten klinken. Toen maakte je kans op 11 kaarten voor de Dondersdikke Tentparty. Is dat vandaag ook weer zo? We draaien even een liedje of twee en dan komen we erachter of we er 4 of 11 weg mogen geven. Eerst Rutger van Barneveld bij Radio NL met zijn zwoele zomernachten natuurlijk.

0: Willem Bart en aan alle mooie meiden, juist bij Radio Nelden. Voor de zwoele zomernacht, en dat was van Rutger van Barneveld natuurlijk.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Nou, net zoals dat we de hele week doen, gaan we even een mooi oud liedje draaien bij het weggeven van de kaarten voor de donderstikke tentparty. Om toch een klein beetje aan het licht te brengen wat zo'n feestje nou eigenlijk is. Want ja, je kunt jezelf natuurlijk aardig wat inbeelden als we het hebben over een tentfeest, maar deze is bijzonder. En dat komt omdat er artiesten op het podium staan die dus heel lang niet op het podium hebben gestaan. Die ook, als ik het met respect mag zeggen, op een aardige leeftijd zijn. En alsnog zeg maar het podium beklimmen. Dus dat is alleen maar iets om bewondering voor te hebben. Daar kan jij dus gewoon bij zijn, omdat we deze week in elk programma kaarten weggeven voor die donderstikke tentparty. Gisteren mochten we er 11 weggeven. Nou, ik kan je in elk geval vertellen, dat zit er net niet in het ochtendprogramma van vandaag. Maar 4 mogen we je wel vergeven. En dan kan je dus misschien wel zaterdag 19 september naar Pekela.
2: Waarom dat, hè?
0: Nou, omdat daar het feestje is natuurlijk. De Paladijns daar op het podium. Het Sneeuwbaltrio, Corrie Konings, Lucas Agea. De Havenzangers, zoals je ze anders nooit hoort. Want daar zingen ze gewoon nog daarbij de waterkant. Doen ze anders nooit. Janne staat daar natuurlijk nog. De Wuko's. De Rhapsodies.
3: Anita van de Rhapsodies.
0: Ja, en Frank en Mirella. Die laatste die gaan we zeker eventjes voor je draaien. Dus deze is eventjes voor de multitaskers onder ons. Luisteren en appen tegelijkertijd. Als je naar de donderstikke tentparty wil, mag je een appje sturen met daarin tentparty. Draaien we Wat ik zou willen van Frank en Mirella. Wat ik zou willen.

0: Jan Smit en zijn Tranquilo. Je maakt nog steeds kans op kaarten voor de Dondersdikke Tentparty. Dat kan je gewoon doen. Een appje sturen met daarin het woord Tentparty. Dan maak je direct al kans. Wie komen daar allemaal? Nou ja, goed, we hebben er al een paar genoemd. Onder andere Jannes. En dan zou je misschien al vragen, ja, maar Jannes, dat is toch nog helemaal geen oude man? Zeker niet. Draait al wel eventjes mee. En natuurlijk, nou ja, goed, hij draagt de titel Koning der Piraten. Dus bij dat soort feesten moet hij ook gewoon aanwezig zijn. Dan zou je hem bijvoorbeeld horen met gewoon oudere liedjes van hem, zoals Desperado. Draaien we wel eens in het ochtendprogramma, maar dan pak je toch gauw weer eventjes een iets moderner liedje van Janne, zeg maar. En Leonora zou die daar bijvoorbeeld wel gaan doen, denk ik. Ja. Janne is een beetje kennende. Maar hij zal daar niet gaan met zijn Monica bijvoorbeeld.
1: Ik kan je niet vergeten, dat mag jij best weten. Monica.
0: Nou goed. De boodschap zal volgens mij wel helder zijn op dit moment. Je maakt nog even kans door een appje te sturen met daarin het woord tentparty. Bijna 8:30. Nieuwsweerverkeer is ook onderweg.
2: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
3: Tijn, hij

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: De Gebo Tours Talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen. Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthavenbijknaap.nl.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
5: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Pekela. App Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tentparty op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
13: En dan gaan we stappen en alle pijn.
12: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
14: Ridderkerk, goedenavond!
15: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
12: Dit is Radio NL.
16: Altijd aan. Radio NL.
12: Altijd aan.
17: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
18: Radio NL.
12: Weerbericht.
19: Vanmorgen komen vooral de westelijke helft van het land stevige buien voor. Plaatselijk ook nog met een klap onweer mogelijk. In het oosten schijnt dan af en toe de zon vandaag. Maar de kans op een bui blijft vandaag groot. De temperatuur deze woensdag ongeveer 18 graden. Morgen overwegend droog. Met dan af en toe zon en een temperatuur rond de 20 graden. Gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. Dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Geen grote drukte op de wegen, ondanks dat het openbaar vervoer vandaag zo goed als plat ligt. De ANWB ziet dat het hier en daar ietsje drukker is, maar het ziet ernaar uit dat veel mensen hun planning hebben aangepast. De brandstofprijzen blijven records breken. Een liter euro 95 kost nu €2,72. Oorzaak zijn de aanhoudende aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. En Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Harald. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo liggen veel bloemen. Vanuit het paleis gaat de kist met Harald naar de Domkerk, waar vanmiddag de uitvaart is.
19: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van Tim van de ANWB deze ochtend. Goedemorgen.
7: Jazeker, niet van mij, hè? Is van de ANWB, moet ik zeggen.
19: Oh ja, nee.
7: Ik bedoel, ik ben de boodschapper, maar ik heb het niet bedacht.
19: Just the messenger, hè?
7: Ja, don't shoot the messenger, zeggen ze dan. Nou, goed, zal ik maar beginnen?
19: Ja.
7: Nou, oké. De ochtendspits. Ja, daar, ja, klik, ja. De ochtendspits, die verloopt net iets drukker dan gebruikelijk op woensdag. De, hoe dat dan? Nou, ik hoor je denken, de landelijke OV-staking. Nou, er staat nu zo'n 260 kilometer file. Wat opvalt is onder meer een ongeluk bij knooppunt Rottepolderplein op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Vanaf Beverwijk ongeveer 50 minuten extra. Door dat ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Ook file op de A18, Zevenaar richting Varsseveld. Vanaf het pittoreske Didam tot aan Doetinchem 3 kilometer, een kwartier extra door dat ongeluk. Eén rijstrook is er dicht. Dan in beide richtingen probleem op de A32. Bij Wolvera een ongeluk. Je hebt een vertraging van een kwartiertje, dus in beide richtingen. En dan goed nieuws over de A35 Enschede richting Almelo. Tussen Delden en knooppunt Azenlo, 5 kilometer en nog een kwartiertje, komt er een eerder ongeluk, maar de weg, die is weer vrij. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Allereerst de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam, dat is een stad net boven Amstelveen, 40,0. De A7 naar Heerenveen toe bij 181,9. En de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij afrit Harderwijk op 59,8.
19: Oké, dan hoe laat vanavond, Tim?
7: Hoe laat vanavond wat?
19: Ja, jij komt op televisie natuurlijk.
7: Oh ja, misschien wel. Ja, ja, moet ik dat is het 6 uur journaal.
19: Het is,
7: van RTL.
19: Oh, ja. Ja, ze komen vragen om die treinstaking en zo.
7: Ja, klopt. En dan gaan ze vragen, en Tim, was het druk? En dan zeg ik, een beetje.
19: Ja, kijk, ze vragen natuurlijk altijd de knapste man van de afdeling om dan te reageren op dat soort vragen. Nou ja, Wijnand kon niet, dus jij bent vanavond te zien.
7: Nee, klopt, inderdaad. Okay. Ik ben toch al steady nummer 2.
19: Dankjewel, Tim.

Met nog steeds jouw kans op die kaarten als je nu een appje stuurt met Tent Party. Oh, oh, oh, oh. Eerst muziek van een kale kapper. Kan dat? Jazeker. Jeffrey Kuipers gaan we voor je draaien.

0: hip hoor. Wel grappig trouwens, want dit is dus de groep Flair, zo heet het, met het liedje Door het Oog van de Nacht. En als je dan denkt, Flair, ga ik even opzoeken, ga ik even googlen, dan hebben ze de titel boyband gekregen. En ja, nou, of het is mode tegenwoordig, ik heb natuurlijk weinig verstand van de echte allernieuwste trends, en zeker als het om dit soort piepo's gaat natuurlijk, dan lijkt mij boyband maar niet de titel die je als allereerste wil zien, als je jezelf gaat googlen, maar kan natuurlijk. Ik bedoel, het is 2026, alles kan en mag. Ga even bellen met iemand die graag naar Pekela toe wil. Dat doen we deze hele week namelijk al. Je mag een appje sturen bij de oproep met Tentparty. Dan maak je dus kans op 4 kaarten. Hoor je de bel, win je de L. Elf. Hoor je de bel, win je 11. We proberen even onze telefoon werkend te krijgen. Zo nu en dan vertoont hij een paar kuren. Zoals nu. Dat is nieuwigheid, zeggen we dan. Zou dan toch denken dat hij het na 20 seconden wel moet gaan doen. Anders dan wordt het een lastig spel wat we dan gaan spelen. Wacht even hoor, ik ga hem even een slingertje geven. Even hier zo. Ik bel gewoon opnieuw. Hij gaat ook niet over, zeg maar. Dat doet hij wel eens. Eens in de 100 telefoontjes, dan gaat hij gewoon niet. Moet je de stekker eruit en erin. Ik hoop toch echt dat dat nou niet hoeft. Maar daar begint het wel bijna op te lijken. Ja, dan wordt het een heel lastig spel, kan ik je vertellen. Dan een spelletje neemt iemand wel of niet op. Als de telefoon ook niet overgaat, dan gebeurt er weinig natuurlijk. Dan is het... Ah, kijk. Ik word verder niet gauw boos of zo, hoor. Daar niet van. Even telefoontje. Poging nummer 2, laten we het zo noemen. En dan zal je zien, wordt er niet opgenomen.
1: Ik ben René.
0: René, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Hey, René, alles goed?
1: Jazeker.
0: Zeker.
1: Voor jou ook?
0: Ja, fantastisch. Het is woensdag. Wij gaan woensdag vandaag natuurlijk. Wat is je favoriete liedje van Henk?
1: Ja, dat is een hele goeie.
0: Ja, dat weet ik. Henk is goed.
1: Ja, Henk is goed, ja. Nachtrijders.
0: Oh, mooi. Ja, die is graag. Ben je zelf een nachtrijder dan toevallig? Dat het in je favoriete...
1: Nee, toevallig niet.
0: Oh, wat doe je wel?
1: Ik ben aan de slotenmaaier.
0: Precies, ja. Daar zijn weinig liedjes over gemaakt, over de slotenmaaiers.
1: Ja, precies, dat ja.
0: Ja, het enige wat ik... als je het over slotenmaaiers hebt natuurlijk... dan kun je, als je de havenzangers opzoekt... kun je wel een klein beetje in de buurt komen. Maar ja, goed, dat gaat niet over jullie beroep zelf natuurlijk.
2: Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant.
0: Dat had wel gekund.
1: Dat had gekund, ja.
0: Ja, nou weet ik toevallig, René, dat de havenzangers die staan op het podium bij die tentparty.
1: Oh, geweldig.
0: Ja, dus misschien dat het even loont om alvast deze teksten te gaan oefenen. Want ja, ze gaan natuurlijk niet een nieuws liedje zingen daar op het podium.
1: Nou, deze teksten hoeven niet te oefenen hoor. Die kent iedereen wel volgens mij.
0: Maar bij de waterkant. Ja, iedereen kent de eerste twee zinnen en dan daarna is het... Ja, goed. Maar dat is een hele andere zaak. René, gefeliciteerd. Jij wint 4 kaarten.
1: Ja, super. Dankjewel.
0: Kijk eens. Goed om te horen. 19 september, dat is vandaag over 10 dagen. Ben je erbij, sta jij in de grote tent voor de donderdikke tentparty met daarop op het podium. Onder andere de New Four, Lizzie, Jan en Zwaan. Nou ja, de havenzangers dus, het sneeuwbaltrio en de Paladijns.
1: Oh, dat zijn pas mooie berichten.
0: Kijk eens. Veel plezier daar, René.
1: Hey, bedankt, hè.
0: Zometeen bij Ivo de eerstvolgende ronde voor kaarten voor de dondersdikke tentparty. En ook uiteraard gewoon nog steeds kans op die bel, hè. Want nou ja, je weet het inmiddels, hoor je de bel, dan win je de L. Later vandaag, eerst muziek van Thomas Bergen.

West en jouw blik. Daarvoor Thomas Bergen, ik vertrouw je niet meer. Heb ik je ooit het verhaal verteld over de vaste geluidsman van Radio NL? Ja, die hebben we, zeker. Hebben we bijvoorbeeld iets van een zomertour of zo, hè? Dan hoor je dat ook op de radio. Hetzelfde geldt voor onze feesten, de Radio Omega Piratenfestijn en zo. Het is allemaal door dezelfde man. Die zit dan achter de mengtafel en die doet dan de schuifjes omhoog, zodat de microfoon te horen is op de radio. Maar die mengt dat voor de radio. Nou goed, dat is onze vaste geluidsman. Maar vroeger deed hij het geluid van Peter Koelewijn. Stond hij daarmee op te treden. Overal was hij. En het waren fantastische jaren, zegt hij dan altijd. En dan zitten we eventjes voor het feestje, Jan, zitten we even te babbelen, te praten en zo. En dan heeft hij echt best wel vaak al verteld, inderdaad. Van, goh, hè, ik was geluidsman van Peter Koelewijn. En ik stond een keer bij hem in het theater. En toen was hij midden in zijn theatershow. En toen deed ik hem al een paar jaar. Dus het was niet mijn eerste keer. Zeg maar, maakte ik toch zo'n grote blunder, zei hij. Peter die stond op het podium in het theater. En die begint het publiek op te zwepen. Die roept drie keer, hey. Hè, dat kennen we natuurlijk. Als Peter Koelewijn zingt, hey, hey, hey. Dan komt natuurlijk, kom van dat dak af. En nou ja, de geluidsman in kwestie die moest dus dan ook daadwerkelijk, zeg maar, het bandje van kom van dat dak af instarten. Dus Peter die roept drie keer hey, valt eventjes stil, publiek roept hey terug en je hoort in één keer dit. Ja, had hij het verkeerde liedje. Nou goed, vond ik al een leuk verhaal, maar misschien is het verhaal nog wel leuker om te vertellen dat hij dat al 10 keer aan mij heeft verteld. Je zou dus bijna kunnen zeggen, je wordt ouder, papa. Laatste van het ochtendprogramma van vandaag in handen van Peter Koelewijn hemzelf. Oh,

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
3: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.

0: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
1: Stoppen met roken doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautmengdachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautmengdachstein.
0: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
1: Stoppen met roken doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
7: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
7: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken.
7: Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Geen enorme ochtendspits vanochtend, ondanks dat er bijna geen treinen, bussen en trams rijden. Volgens de ANWB is het op sommige plekken wel ietsje drukker dan normaal, maar mensen gaan niet massaal de weg op. De staking van het OV-personeel is op tijd aangekondigd, dus veel mensen hebben hun planning erop aangepast. In Zwaag, bij Horen in Noord-Holland, is een enorme brand uitgebroken in een huis. Het is niet duidelijk of daar op dat moment nog iemand binnen was. Huizen in de buurt zijn ontruimd, de bewoners worden ergens anders opgevangen. Vanwege de vele rook is een NL-alert verstuurd. De brandstofprijzen blijven maar records breken. Vandaag betaal je langs de snelweg voor een liter euro 95 2,72 euro. Daarbuiten liggen de prijzen wat lager. Oorzaak zijn de aanhoudende aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Het geweld in het Midden-Oosten drijft ook de gasprijs steeds verder op. En Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden op 89-jarige leeftijd. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo liggen veel bloemen. Van daaruit gaat de kist vanmiddag naar de Domkerk voor de uitvaarddienst. Voor Nederland zijn het koningspaar, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. En dan het weer van Weer Online. In het noorden trekken buien over. Die kunnen vooral aan de kust fel zijn. Later in de ochtend ook in het zuiden regen. Vanmiddag is het overal wisselvallig met kans op onweer. Het wordt een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
14: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
15: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
14: In Klazina Veen.
16: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
17: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
18: Overson, groot en klein wonen.
17: Check de voorraad op overson.nl.
16: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
18: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
19: Oh, fuck, man.
18: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
20: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
21: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
20: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
21: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
20: En als je voor jezelf werkt?
21: Ook gewoon 1 factuur per maand.
20: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
22: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
23: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
24: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
25: Mindshift. Dat

0: tot 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
4: Goedemorgen, het is 9 uur geweest. Je luistert Radio NL op de woensdag. We breken de week vandaag. Allereerst met een OV-staking. En daarom is het mogelijk extra druk op de weg. Tim Schaap, die weet waar het vast staat. Tim, goedemorgen.
5: Ja, klopt inderdaad. Goedemorgen, Ivo. Ja, de ochtendspits die verliep inderdaad net wat drukker dan gebruikelijk op woensdag. Maar ja, het is nou niet dat nu ineens storm liep, hoor. Ik bedoel, de spits van morgenochtend is hoe dan ook drukker dan wat je vandaag meemaakte. Ik spreek in de verleden tijd, maar eigenlijk zijn we nog niet helemaal klaar. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Allereerst de A9 richting Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Nog een file vanaf knooppunt Beverwijk. 9 kilometer, 50 minuten nu. Ook bergingswerk op de A18, Zevenaar-Varsseveld. Tussen Didam en Doetinchem, 10 minuten. Eén rijstrook is er dicht. Dan tuidelijk helemaal dicht de A59 richting Den Bosch. Bij Nieuwkuik komt daardoor een ongeluk. Duurt een klein kwartiertje nog. De andere kant op, dus vanuit Den Bosch, heb je daar 20 minuten file. Daar is één rijstrook afgekruist. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A28 naar Utrecht bij 4,2. De A58 naar Vlissingen bij 160,6. En de A73 naar Nijmegen bij 12,7.
4: Oké, merci beaucoup, monsieur.
5: Oui, oui.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Ivo Pasveer!
8: Ivo, tijd voor koffie!
4: Nou, lekker, en de muziek van Nederland met Ammar zometeen na Jannes.
6: Dit is de muziek van Radio

Werk in uitvoering, Radio RL met Amar en de stem in je hart. Goedemorgen, het is 9 uur geweest op woensdag 9 september. Teken is een dagje afwezig. Ivo hier met de OV-staking vandaag. Mocht je vandaag van plan zijn geweest om met de trein of met de bus, metro, tram te gaan, of zelfs met een pontje over het IJ in Amsterdam. Ja, dat is onmogelijk, want zo ongeveer niks rijdt. Al heb ik net onderweg naar de studio wel een aantal bussen zien rijden. Dus ja, het is net een beetje een loterij, weet je wel. Altijd maar afvragen of de bus gaat. Eén ding is zeker, de treinen rijden vandaag sowieso de hele dag niet. En meer nieuws vandaag. Het zesde zintuig keert na jaren terug op televisie. Ken je dat programma nog? Kun je dan kijken of daadwerkelijk iemand een zesde zintuig heeft. Was tussen 2008 en 2013 op de televisie te zien. Wordt gepresenteerd door Bo van Erven Dorens. En het zou zomaar kunnen dat jij dit keer daadwerkelijk ergens achterkomt als je meedoet aan het programma. Het zesde zintuig. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik geloof daar niet zo in. Ik ben ook wel eens bij zo'n waanzegger geweest. €50 betaald, geloof ik, voor zo'n sessie. Ik dacht, joh, dat lijkt me wel eens een keer grappig om dat mee te maken. Nou, ik ging zitten in die stoel bij die waarzegger. En dat vrouwtje, die zegt een half uur lang alleen maar waar, waar, waar. Goed, misschien had ik ook niet heel veel meer moeten verwachten bij een waarzegger, toch?

Martin, Billy Dans bij Radio NL. Ik hoor niks geks. Heel veel mensen denken dat Billy Dans gewoon een artiestennaam is. Hè? Dat het niet zijn echte naam is. Maar niets is minder waar. Ik heb het voor je opgezocht. Zijn vader heet Jos. En van achternaam Dans. Dus dat is ook echt Jos Dans. Ja, heel gek. Het is echt zijn eigen naam. Dans komt uit de Jordaan trouwens, hè? Deze Billy Dans. Een echte Amsterdam. Hey, weet jij nog wat de enige Friestalige nummer 1 hit in Vlaanderen, Nederland en Suriname was? Je hoort hem zo. 6 uur.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht. Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
1: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
5: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
6: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
5: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
4: De Gebo Tours Talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen.
7: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoofd mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas. Erik van Hoofd, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
7: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Pekela. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug? Dan win je 11 kaarten, zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
11: Ridderkerk, goedenavond!
8: Zaterdag 12 september komt de Radio NL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

legend Henk Wijngaard. En ik heb mijn wagen volgeladen bij Radio NL op woensdagochtend 9 september. Hey, kun je je nog herinneren wat de eerste en tegelijkertijd ook de enige Friestalige nummer 1 hit ooit was? Ja, ik denk dat je nu denkt aan De Kast met In Nijedij. Dat is logisch. Joekel van een hit geweest. En iedereen van Groningen tot Brabant zong dit mee. Maar niets is minder waar. Dit liedje werd namelijk van de nummer 1 plek gehouden door deze rammer. Come on.

verder dan plek nummer 2. En is die eerste en enige nummer 1 freestyle hit nog steeds in handen van het duo dat ooit bekend werd dankzij een optreden in het programma van Paul de Leeuw op zaterdagavond op de televisie. Nummer werd daar zo goed ontvangen dat het steeg in de hitlijsten. Vervolgens vroeg Marco Borsato van, joh, ik vind dit ook leuk. Zouden jullie mee willen gaan met mijn concerten, mijn stadionconcerten? Nou, dat was natuurlijk zo geregeld. Ze gingen mee met Marco Borsato. En sindsdien stijgden ze in de hitlijsten. Uiteindelijk nummer 1 geworden in Nederland, maar niet alleen in ons eigen land. Ook in Vlaanderen werd het nummer 1. In Suriname heeft het 9 weken op nummer 1 gestaan. En zelfs in Franstalig België hebben ze dit liedje meegezongen. Kwam het ook op nummer 6 in de hitlijsten. Twarres en Verbisto in werk in uitvoering op Radio NL.

onze poes en buurmans kater. Er staat een paard in de gang van André van Duin. We hadden Siske de Rat. En dit was de tijger van de kroeg. Martijn Leopardi en Mike Versteeg. En nu is het nog wachten op mijn levenslied met een dier erin. Er ligt een luiaard op de bank, of zo. Je luistert Radio NL. Dit is Armo.

0: Gasolina. Even serieus bij Radio NL. Oké, dames en heren. Ik wil het echt eventjes serieus doen. Even serieus. Eventjes de koppies erbij. Eventjes goed opletten nou.
1: Hey, zit die er al in?
0: Ja, dit is namelijk nieuwe muziek bij Radio NL. Erik van Klinken en Door het Oog van de Naald.

0: kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
4: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthavenbijknaap.nl.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl, het kozijnplatform voor de bouw.
10: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
11: Gritter Chalet en staakcaravans.
12: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Dames en heren, de daluren beginnen.
14: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
15: Zaterdag 12 september komt alles samen in Hierslum tussen Bolsward en Workum tijdens de finale van de Eurol NK Autocross. De beste autocrossers van Nederland. 8 klassen, 3 maandjes. Iedere meter telt, want hier worden de Nederlandse kampioenen gekroond. Eurol NK Autocross. Dit wil je niet missen. Kijk voor meer info op nkautocross.nl.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Volgens een eerste schatting van vakbond FNV leggen vandaag een paar duizend OV-medewerkers het werk neer. Er doen ook andere vakbonden mee met de staking, zoals het CNV. De bonden willen dat het kabinet de bezuinigingen op sociale zekerheid schrapt. Er zijn nog meer stakingen deze week, zoals bij metaal- en bouwbedrijven. Veel Nederlanders hebben er last van, maar toch staat meer dan de helft achter de OV-stakingen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. 55% vindt het een goed protest tegen de bezuinigingen. Er is ook kritiek. Veel mensen vinden de stakingen een te zwaar middel, omdat het honderdduizenden mensen raakt. Bij een Chinees restaurant in Zeewolde in Flevoland is voor de tweede keer in twee weken een explosie geweest. Tegen 6 uur gingen volgens de regionale omroep een stoeptegel tegen een van de toegangsdeuren. Daarna ging explosief af en ontstond brand. Er zouden geen gewonden zijn en ook zou er nog niemand zijn aangehouden. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz in de kwartfinale uitgeschakeld door de Amerikaan Ben Shelton. Tijdens de nachtelijke partij, die 4,5 uur duurde, zegevierde Shelton in 5 sets. Alcaraz won de eerste, maar Shelton was daarna sterker en trok in de 5e set de winst definitief naar zich toe. En dan het weer van Weer Online. In het noorden trekken buien over en die kunnen vooral aan de kust fel zijn. Later in de ochtend ook in het zuiden regen. Vanmiddag is het overal wisselvallig met kans op onweer. Het wordt een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
0: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
1: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
22: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
23: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
24: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
25: Soedal, de bouwverslimmers.
24: Soedal. De bouwverslimmers.
23: De Gebo Tours Talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
27: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
28: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
27: Beren goed, thanks Bo.
28: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: En actie Olifant.
29: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen.
30: Handschoffelmachines, bietenmolens, zand- en veenploegen en handcultivators. Elke dinsdag in werking te zien bij de Korenbeurs op de Vismarkt. Sinds 25 juni 1925 leverancier voor Agrarisch Nederland.
29: BTN De Haas, bron voor goed boeren.
28: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
31: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
32: Jongens, eten!
33: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
34: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
35: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
36: Goedemorgen.

0: morgen. Ja, het is helemaal in thema inderdaad. We blijven in de dieren.
1: We moeten dit niet te vaak doen, hè, dit soort bruggetjes.
0: Nee, het is wel een beetje flauw altijd, maar goed. Hey, de files die zijn er nog wel. 30 kilometer in totaal en vooral veel dagelijkse drukte. Met hier en daar wat bijzonderheden. De A1 richting Amersfoort voor Kootwijk. Een half uur extra door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Verder de A5 naar Hoofddorp vanuit Amsterdam. Voor Westpoort 20 minuten. Ook daar één rijstrook dicht. Dat komt daardoor een ongeluk. Duurt nog ongeveer een kwartiertje tot 10:30. Dan de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel een kwartier. Door bergingswerk één rijstrook minder voorlopig. Vanaf Nistelrode dus langzaam rijden. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Waaronder de A28 naar Zwolle, 59,8. De A50 naar Apeldoorn bij 213,0. En langs de A65 naar Den Bosch vanuit Tilburg bij 19,6.
1: Oké, okay, tot zo weer, Tim.
0: Yes, tot zo.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: En de allerbeste muziek tijdens je werkzaamheden met Justin de Wild zo direct. En dit is een oudje van Doenja.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

Radio NL met Justin de Wild en Cheerio. Ja, ik weet niet of je dat ook hebt, maar wij als Nederlanders hebben vaak de neiging om toch een beetje op te scheppen over de plek waar je vandaan komt. Hè? Als je uit een bepaalde stad komt en je staat op de camping ergens in Zuid-Frankrijk, ja, dan is het toch altijd van, ja, dit is mooi in mijn stad, dit is mooi. Het is misschien wel de mooiste stad of het mooiste dorp van Nederland. Nou, dat geldt niet voor Justin de Wild. Hij is echt heel normaal gebleven in alle opzichten. Er is namelijk aan hem gevraagd in een interview van, joh, wat vind je nou van je eigen woonplaats, Veenendaal. En daarover zei hij, ja, Veenendaal is gewoon, heel gewoon. Ja, net zo gewoon gebleven als Justin de Wild. Cheerio, zojuist bij Radio NL. Er zijn veel dingen bedacht op iets wat je tegenkomt in de kroeg. Denk aan bijvoorbeeld de films Finding Nemo en Wall-E. De ethernetkabel, waardoor jij momenteel waarschijnlijk internet hebt. Maar ook de boeken van Harry Potter. Ja, wie weet misschien ook wel je eigen relatie. Allemaal dingen die zijn bedacht op een viltje in de kroeg. En een ode aan het viltje, die is onlangs uitgekomen van Harte 10. Ga je zo meteen horen hier bij Radio NL. En eerst misschien wel een van de allermooiste liedjes van deze Brabantse held. Guus Meeuwis en Hey Zon. Het leven.

En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel

0: Zo'n mooi romantisch liedje. Adem, mijn adem, Peter Schaap. Ja, tenzij het natuurlijk die ochtendadem is, hè. Dan is...
1: Nee, dan hoeft het niet. Dan is de romantiek heel ver weg. Peter Schaap trouwens later vooral bekend geworden als science fiction schrijver. En dat is grappig in de wetenschap dat hij dan zulke mooie liedjes schreef. En daarna over allemaal gruwelen in een science fiction wereld, hè. Zo direct bij Radio NL, de 3 na 11:30. 3 liedjes die jij bepaalt in de Radio NL-app. Vraag jouw verzoekje aan en wie weet hoor je hem zo meteen. Ik zie

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl, het kozijnplatform voor de bouw. Heb je

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JNP in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter Forstenpils voor maar €100. Of 20 liter voor slechts €50, inclusief BTW. Ook voor tapinstallaties en onderhoud. Horeca JNP. Buitenvaart Hoogeveen.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
12: Ridderkerk, goedenavond!
13: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
11: Is Radio NL. Altijd aan. De 3 na half 11.
14: Het is 5 minuten over 11:30. Dus een klein beetje smokkelen, maar het is wel de 3 na half 11. De 3 liedjes die jij bepaalt in de Radio NL app. En we hebben nog plekje voor eentje zometeen. Nummer 3, die staat nog open. Dus wat wil je horen? Jouw favoriete liedje kan op Radio NL gedraaid worden. Vraag hem aan in de gratis Radio NL app. Jurjen uit Joure, die trapt vandaag de 3 na half 11 af. Zouden jullie De Nacht Is Mijn Leven willen draaien? Voor mijn collega's op het kantoor in Lemmen. Groetjes van Jurjen.

0: niet te veel, hè? Niet te veel. Maar af en toe een glaasje, niks mis mee. Drink rode wijn, Dolly Ponsen, nummer 2 in de 3 na half 11. En aangevraagd door Henry uit Lieren. Dank je wel daarvoor, Henry. Ja, en nummer 3, die wordt bepaald door Gerben uit Dodewaard. Die momenteel onderweg is met de vrachtwagen vol veevoer richting Oost-Duitsland. Hey Gerben, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivo.
0: Is dat nou een lekker ritje om te rijden richting Oost-Duitsland?
1: Ja, op zich wel. Alleen je gaat moeten over de snelweg richting Polen. Dus dat is wel een hele drukke weg. Maar verder best.
0: Ja, op zich, als je dan over die autobaan vaart. Ik weet dat er heel veel romantische dingen over geschreven zijn. Maar goed, die vrachtwagen gaat natuurlijk niet harder dan 100.
1: Nou, zullen we 90 doen, maar.
0: Ja, oké. Met andere woorden, een lekker ritje voor de boeg. Wanneer kom je terug, Gerben?
1: Juist.
0: Sorry?
1: Ik wil graag snel een kraantje papi met ruggengraat horen.
0: Oh, oké. Nee, ik vroeg nog even wanneer kom je terug, maar...
1: Ja, je viel even weg. dan zal hij dat wel gevraagd hebben.
0: Nou, die telefoonverbinding in Oost-Duitsland is niet heel goed, dat weten we.
1: Maar, nee,
0: wanneer kom je terug?
1: Dat is nog een beetje meer... Middag.
0: Vrijdag. Oké, goed om te weten. Nou, laten we het allemaal kort houden, Gerben. Wat wil je horen en waarom?
1: Kraantje papi en snelle met ruggengraat, omdat... snelle is wel een goeie en Kraantje papi vind ik een goede rapper. Dus allebei hetzelfde nummer is altijd top.
0: Dankjewel voor het aanvragen. Fijne dag.
1: Super.

Wat is nieuw deze week bij Radio NL? Samantha Steenwijk en één blik is genoeg. Ja, dat zeg ik ook ieder weekend, maar dan worden er toch weer 2, 3, 4, 5, 6. Blijkt dat één blik toch niet genoeg is. Maar goed, het zal wel mee.

0: Omega Piratenfestijn en ook deze man was erbij. Justin de Wild en Esmeralda. Zo direct bij Radio NL meer werk in uitvoering met Frans Bauer, Joey Nicolai en uiteraard een liedje uit het Radio NL vinylarchief.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg. Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
7: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
8: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
9: Droogte. Kuiper Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
10: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraammachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling, een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien bij de Samenwerking BV.
11: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Nog 309.000.
18: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
19: 7 sturen.
18: Alcantara bekleding.
20: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
20: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
22: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
23: Phew, we kunnen weer.
22: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
24: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
25: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
26: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
27: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
26: Altijd aan.
27: Nu het nieuws op Radio NL.
28: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: De coronacrisis overviel de zorgsector. Iedereen was verrast over hoe snel het virus om zich heen greep, zegt oud-ORT-lid en voormalig gezondheidsminister Ernst Kuipers. Hij wordt vandaag gehoord door de enquêtecommissie. Volgens Kuipers ging corona al wekenlang rond voor de eerste besmetting in ons land aan het licht kwam. Bij een grote uitslaande brand in een huis in Zwaag in Noord-Holland is een dode gevallen, een man van 78. Volgens de regionale omroep ontstond de brand in de meterkast. Er was zoveel rook dat er een NL-alert uitging, maar dat is inmiddels weer ingetrokken. Omwonenden werden geëvacueerd. Het Nautilus College in Almere is vandaag weer open. De school voor speciaal onderwijs was gisteren dicht vanwege een onveilige en risicovolle situatie. Wat er aan de hand was, wil de school niet zeggen. Volgens het bestuur zijn de nodige maatregelen getroffen, maar de school wil niet kwijt welke precies. En Mark Overmars stopt als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Antwerp. Dat schrijft hij in een open brief aan de fans. Hij kiest daarvoor vanwege gezondheidsredenen. Eind 2022 kreeg Overmars een hartinfarct. In de brief schrijft hij dat hij nu merkt dat hij het stressvolle leven niet meer aan kan. En dan het weer van Weer Online. Het regent op veel plekken. Aan de kust zijn dat felle buien met kans op onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.

0: snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
3: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
4: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoorjou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
3: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
7: Volle gas in mijn truck. En er lijkt de muziekje op.
6: Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Goedemorgen, 11 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files momenteel, wel controles gemeld op de A7 Groningen-Heerenveen bij 181.9. A20 Hoek van Holland Gouda bij 40.5. En de A58 Vlissingenberg-Robzoom bij 146.3.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Ivo Pasveer!
12: Met zo direct een liedje uit het Radio NL vinylarchief. Eerst Joey Nicolai en Frans Bauer.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Of het nog zomer is, toch? Joey Nicolai en Tinto de Verano.
1: Het Radio NL Vinylarchief.
0: En iedere ochtend in werk in uitvoering gaan we in het Radio NL Vinylarchief duiken. We nemen een sprong in alle platen die op vinyl zijn gedrukt. En die staan hier in de kantine van Radio NL in een prachtige bak. Zoals die vroeger daadwerkelijk in de muziekwinkel stond. Dus ja, het is ook echt een snoepwinkel waar je uit kunt kiezen. Met vandaag toch wel een leuke, althans, dat vind ik zelf, namelijk de 11 plus 4 daverende carnavalhits uit 1979. En dat is grappig, want het liedje dat we gaan draaien komt eigenlijk uit 1978. Maar goed, hè, carnaval is dan natuurlijk aan het begin van het jaar. Dus zodoende is hij op deze LP terechtgekomen. Werd toen verkocht voor de knotsgekke prijs van €8,50... bij de toenmalige Vroom en Dreesman, oftewel de V&D. Nou, op die

0: LP staan onder andere de twee pinten met Jodelodelodelodelohiti. Ik heb hele grote bloemkolen van André van Duin. Maar ook een liedje van Sandy. Heeft daadwerkelijk in de hitlijsten gestaan, in de hitparade, in de top 40. En het gaat over een acteur waar je verliefd op bent. Het is een liedje van Sandy uit 1978. Ik ben verliefd op John Travolta. Vandaag in het Radio NL Vinyl Archief.
1: Het Radio NL Vinyl Archief.

echt waar. Zelfs als deze man een telefoonboek zou voorlezen, dan zou je nog aandachtig luisteren. Wat een stem. Django Wachter en Bachata Bailando. Natuurlijk bij jouw Radio NL, het station waar je deze week kans maakt op een ouderwets avondje. Stappen in Pekela. Kaarten voor de donders dikke tentparty op 19 september. Die kun je nu winnen. App het woord tentparty in de Radio NL app. Bel ik je zometeen terug in de uitzending. Dan ga jij samen met drie vrienden naar de donders dikke tentparty in Pekela.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
3: Ben je op zoek naar pallets?
4: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
2: De Gebo Tours Talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen.
5: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
6: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
5: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
7: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
8: Nu 111 Fietenolie tankstations.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Oktober is de rookvrije maand.

0: Kijk op proostop.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
2: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
1: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
3: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
4: En dan gaan we stappen in alle peen.
3: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
5: Weer een kerk, goedenavond!
6: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
3: Is Radio NL.
7: Altijd aan. Radio NL.
3: Altijd aan.
8: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
9: Radio NL.
3: Weerbericht.
10: Regen, regen en nog meer regen. Op steeds meer plaatsen komen buien voor. Vanmiddag is het wisselvallig door buien met kans op onweer. En zo nu en dan schijnt eventjes de zon. Het wordt 17 tot 19 graden. En er staat een matige tot vrij krachtige wind. De komende tijd is het wat wisselvallig. Met overwegend droge dagen. Met wat zon en dagen waarop wat regen valt. Temperatuur ligt de komende dagen vaak tussen de 19 en de 22 graden. Heb je nog niet geappt? Je hebt nog een paar minuten om dat te doen. Het woordje tentparty in de Radio NL app. Maak kans op kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Pekela.

0: Okay, een combinatie die ik misschien niet direct zag aankomen, maar de stemmen die matchen zo goed bij elkaar. John West, Numidia en Habibi in werk en uitvoering bij Radio NL, waar je deze week kans maakt op kaarten voor de Dondersdikke Tentparty 19 september in Pekela. Met heel veel oude artiesten, zoals de Dutch Boys al bezongen, Stappen in Oldebekela. Nou, je kunt er naartoe. Gratis en voor niks, samen met drie vrienden. App Tentparty.
1: Hallo?
0: Hey, is dit Mike?
1: Jazeker.
0: Je spreekt met Ivo van Radio NL.
1: Hallo?
0: Hey, Mike uit Franeker, Frencher.
1: Jazeker, mooi Friesland.
0: Is jouw moedertaal dan ook Fries of spreek je meer Nederlands?
1: Sorry, wat zei je?
0: Is jouw moedertaal Fries of spreek je meer Nederlands?
1: Ja, beide eigenlijk wel.
0: Wel, hè?
1: Jawel.
0: Ik vind het altijd zo grappig als je in Friesland bent. Het is altijd maar de vraag hoe je aangesproken wordt. Wordt het Fries of wordt het Nederlands? Alsof het willekeurig is.
1: Ja,
0: nou, laten we het lekker Nederlands houden, Mike. Ik heb goed nieuws voor je. Jij gaat naar de Dondersdikke Tentparty. Gefeliciteerd!
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Vier kaarten heb ik hier voor je liggen. En je gaat onder andere zien De Paladijns, Jannes, Sneeuwbaltrio, Corrie Konings, De Havenzangers, Franke Mirella, Anita Behrens, De Dutch Boys en ook Lucas en Gea en nog veel en veel meer. Echt een ouderwets avondje stappen, Mike.
1: Dat klinkt veelbelovend.
0: Wie ga je meenemen?
1: Weet ik nog niet precies eigenlijk.
0: Ik zou je telefoon even in de gaten houden. De ervaring leert dat bepaalde appgroepen ontploffen na het belletje op de radio.
1: Oké.
0: Okay. Heel veel plezier alvast, Mike. Maak er een mooie avond van.
1: Dankjewel.
0: Ja, en zo direct bij Hessel uiteraard weer kans op kaarten voor de Dondersdikke Tentparty. Met onder andere deze twee.

Ja, ooit zat hij natuurlijk in Ik geloof in mij. Hij geloofde er toen al in dat hij ooit een nummer 1 hit zou scoren. En inmiddels is het zover. Nummer 1 in de Radio NL Top 30. En ook in de zomerhit Top 10 van het jaar. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Maar velen vragen zich nu af, hè, 5 jaar na Ik geloof in mij, komt er dan eindelijk weer een keer een nieuw seizoen? Ja, en ik zit wat te lezen. Er wordt blijkbaar op gehint dat er eindelijk weer een nieuw seizoen van Ik geloof in mij komt. Het is alleen nog de vraag of René Leblanc meedoet met zijn volle agenda natuurlijk. Dan kan deze man er wel in zitten. Rutger van Barneveld, zojuist bij Radio NL. Zo direct Hessel in op volle kracht. Heel veel plezier. En dit zijn Agda en de Munnik. Zoek

0: kerst zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, plus.
1: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalets en staakcaravans.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken.
5: Kijk op proostop.nl.
7: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Zeepeldruiven, 1 plus 1 gratis. Pecel bakproducten en Kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
11: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
12: Hey klusjesman, doe het zelf er. En timmerman, ga naar Hoekstra Materiaal. In al de holtpaden, scherpe prijzen, groot assortiment. Doeklas, plaatmaterialen, isolatie, deuren en kozijnen. In heel Noord-Nederland zijn ze bekend. En ze bezorgen zelfs thuis. Kijk op hoekstramateriaal.nl.
13: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
14: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon 1 factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
18: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
19: Nee.
18: Proteïneshakes.
20: Gadver.
18: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
19: Lekker bezig.
18: Milner.
21: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
22: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
3: Tot zover het nieuws op Radio NL. Nu ander belangrijk nieuws.
23: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
24: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
23: In Klazina Veen.
25: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
26: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
25: Altijd snel geleverd.
27: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
25: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
26: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
27: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
28: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
29: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
30: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
29: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
31: Vodafone. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
32: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
31: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
33: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
34: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
35: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
36: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
37: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
38: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaat hij. Ik heb hier een file gemeld gekregen op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Van Oud-Dijk naar de Duitse grens. En die is daar 15 minuten. Dan de flitsers. Die heb ik ook voor je in aanbieding. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Beest staan ze bij 83,5. En op de A4 tussen Delft en Den Haag bij hectometerpaal 48,8. Op de A6 word je in de gaten gehouden bij Almere, Lelystad-Muidenberg, 51,0. En ook op de A7 is men aan de gang tussen Groningen en Drachten bij Leek. Daar bij hectometerpaal 182,0. Nou, dan nog de A17, Roosendaal naar Moerdijk. Daar bij Zevenbergen bij 6,7. En ook bij Breda, of tenminste van Breda naar Gorkum bij Oosterhout. De A27 bij hectometerpaal 15,1.

het is altijd lekker om met zo'n liedje te beginnen van Jeroen van der Boom. Jij bent zo. Gewoon er even lekker in knallen, zoals het heet.

0: leuk is dat om even zeg maar een liedje aan te vragen bij ons en dan dat later terug te horen op de radio. En dat je misschien even iemand aanbiedt omdat er wat gebeurd is. Of dat diegene jarig is, of dat diegene leuk is, of dat diegene niet leuk is. Leuke redenen willen wij in ieder geval hebben om verzoekplaatjes te draaien. Dus hoe doe je dat? Nou, de kortste klap is even de Radio NL app downloaden. Die moet je misschien even vernieuwen. Ik had er van de week ook even wat problemen mee, totdat ik hem eraf heb gegooid en weer opnieuw heb geïnstalleerd. Want ja, het is allemaal weer nieuw, nieuw, nieuw. En dan kun je alles weer zien, horen en voelen en noem maar op. Nou, ik heb nog een schone lei hier, dus wat betreft de verzoekplaten, ik wacht op je. Dan gaan we het allemaal meemaken en dan gaan we er een, proberen een mooie middag van te maken.
1: Hessel Wijkstra, op volle kracht.
0: Zo is dat. En dit is Rijn Mercia, op volle kracht. Jouw ogen.

0: Tanders. En het is een samenwerking, een duo tussen Sander Kwarten en Robert Pater. En als je goed luistert kun je de stemmen bijna niet uit elkaar horen hier. We draaiden niet zomaar, we draaiden speciaal voor onze grote vriend Joshua van Krimpen. Want die is jarig vandaag. Joshua die moet dat zelf aangeven, wij houden dat allemaal niet bij hier, sorry. Dus gelukkig sprak hij het zelf even in.
1: Hey Hessel, goedemiddag. Ik heb een verzoekje op mijn verjaardag. Zou ik graag Ik Leef Mijn Eigen Leven willen horen van Sander Kwarten en Robert Pater. Alvast bedankt. En zaterdag ga ik het vieren in Ridderkerk.
0: Kijk.
1: Bij de Radio NL Artiestenshow.
0: Ja, fantastisch
1: hoor.
0: Ja, ik heb, ik heb voor jou de roedel even uit de kooi gehad. Of tenminste even uit de kantine gehaald. Die zing even, of die blaf even voor jou, Joshua. Hoor, dat is voor jou. Speciaal voor jou.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
7: En mooi groen.
6: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
7: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
8: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht... Even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smint.
12: Boost yourself.
8: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome... New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
15: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het Oog van de Naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefekkelboekings.nl.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Beekelam. App Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tentparty op zaterdag 19 september in Beekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
19: En dan gaan we stappen en alle pijn.
18: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Beekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
20: Ridderkerk, goedenavond!
21: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: Het was Ronald uit Arnhem-Muiden die het aangaf. Die zei, doe even eentje van Melissa Smilda. Laatst heb ik haar nog even getroffen en toen heb ik daar weer een gesprekje met haar gehad. Ik zei, hoe zit het eigenlijk met die gewonnen prijs van jou, Melissa? Toen vroeg ik, keek ze me aan, welke gewonnen prijs? Ik zei, nou, ik zei, je had toch iets gewonnen bij de Bevers, of niet? Ja, zei ze. Ik zei, nou, wat dat dan? Die nieuwe single, of zo, zou dat toch, of hoe was dat? Ze draaide er een beetje omheen, eerlijk gezegd. Dus ik weet niet wat dat is, maar nou, misschien komt dat nog wel. Goed, Ronald dus uit Arnhem-Muiden, die vroeg hem aan. En dan Gerda, die zit hier ook uit het Nunspeet met een verhaal. Gerda Dorgelo, als ik dat zo goed zeg. Goedemiddag Hessel, zou je iets van boer Benny willen draaien voor mijn dochter Esmee? Ze zit thuis met een verstuikte enkel, pootje omhoog. Even een opkikken voor haar, alvast bedankt. Dus ik ben even verhaal gaan halen en ik had Gerda aan de telefoon en ze legt het zelf even uit.
1: Ja, ze heeft de voet verstuit, ja.
0: Ja, maar waarmee dan eigenlijk? Want dat willen we dan wel even graag weten.
1: Ja, ze is gevallen.
0: Oh, sneu
1: zeg. Op de boerderij. Ze werkt als boerin en ze is gevallen op de boerderij.
0: Ach.
1: Dus ja.
0: Jee, liep
1: ze. Dus is ze in de melkput, dus is het één of twee treetjes, ja, ze gevallen, de enkel verstuit.
0: Ai.
1: Dus ze zit met het voetje omhoog.
0: Ja.
1: Ze is even uitgeschakeld.
0: En daarom ook boer Benny waarschijnlijk.
1: Ja, ook. Want er is ook helemaal gek van. Dus ik denk, ja, ik zal even een bericht sturen. Misschien weer even een plaatje voor de draaien.
0: Ja, zit ze te luisteren of ligt ze te luisteren?
1: Ja, ze zit te luisteren.
0: Oké. Nou, dan gaan we dat even regelen.
1: Nou, als je dat zou willen doen, hartstikke fijn.
0: Wil je nog even wat liefs tegen zeggen?
1: Wat liefs tegen ze? Ja, dat ze hoopt dat ze gauw dat het weer beter gaat.
0: Want
1: ja, het heeft wel even tijd nodig, maar ja.
0: Ja.
1: Dat sowieso. Dus dat ze het gauw maar weer... ja, goed de mensen doen met oefenen en gauw. Ja, dat sowieso. Ja. Ja.
0: Maar welke wil je dan horen? Want we hebben hier...
1: Ja, dat maakt in principe niet zoveel uit, denk ik. Nee, dat maakt niet zoveel uit. Als er maar iets van Boel Benny is, eigenlijk.
0: Ja, maar ik moet dan altijd zelf kiezen, weet je. Dat is altijd lastig. Rititi of Alibaba? Of ik heb mijn buik laten staan?
1: Alibaba is ook goed.
0: Ja?
1: Alibaba is ook goed. Ja, helemaal goed.
0: Ik heb ook nog een warme bakker.
1: Nee, doe maar Alibaba is wel goed.
0: Alibaba?
1: Ja.

Ja, het is een niet wat handig uitgekozen liedje voor een bruiloft. Maar ze vragen om Jannes en ik denk, ja, dat doet hij maar even. Maar na de ringse had ik misschien even die andere moeten pakken. Maar maakt niet uit. Wel van harte gefeliciteerd. Jolanda uit Didam samen met Titus Hageman. Jullie zijn vandaag 38 jaar getrouwd. Super. Hè, dat is knap. Helemaal in deze tijd. Hè? Leuk hoor. Ja, dan even kijken wat ik hier meer binnen had gekregen. Boer Benny hadden we. Ja, die hadden we net gehad, hè? Met het liedje Alibaba. Die werd ook gedaan door Marlers overigens. En ik had hier Henry, die bedankt me nog even voor Ancora en Jan Smit. En we gaan even naar Rocky Vossen. Laten we dat maar even doen. Dat ik even een goede reden vind voor het volgende verzoekje. Want ik heb een bos vol verzoekjes. Alleen het zijn alleen maar liedjes en verder niks, weet je wel. Er staat niks bij verder. En dat is jammer, want ik wil er graag een mooi verhaal bij hebben. Snap

0: Belinda.
1: Veel liedjes, of tenminste meerdere hebben dat gemaakt. Dan nummer Pretty Belinda, maar deze was wel het meest enthousiaste, denk ik. Denk het wel. Ja, ik krijg hier een dreigappje. Dat gebeurt ook, hè. Je, hoge bomen vangen veel wind natuurlijk. Een dreigappje van mijn grote vriend Lennart van de band. U wel bekend. Ik zat te twijfelen, moet ik dat wel laten horen of niet? Maar ik doe het gewoon maar even. Hebben jullie even een beeld hoe ik hier ook soms bedreigd word gewoon.
2: Goedemiddag, Hessel oude platenbaas. Hier is Lennart van de band, u wel bekend. En niet vanuit Katakazee deze keer, maar vanuit een zonnig Den Haag. En daarom willen wij de reigers aanvragen met Chico. De Flamingo natuurlijk. En maar wel opschieten, want ik heb ze wel minder geliquideerd. Hatjo!
1: Prutsen staan. Hey, de reigers met Chico.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
3: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Jongens, laten we gaan!
4: Yay! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: De Gebo Tours Talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.

0: profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
1: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
3: Overson, groot en klein wonen.
2: Check de voorraad op overson.nl.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Zaterdag 12 september komt alles samen in Hierslum tussen Bolsward en Workum tijdens de finale van de Eurol NK Autocross. De beste autocrossers van Nederland. 8 klassen, 3 manches. Iedere meter telt, want hier worden de Nederlandse kampioenen gekroond. Eurol NK Autocross. Dit wil je niet missen. Kijk voor meer info op nkautocross.nl.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De rouwstoet met de kist van de overleden Noorse koning Harald is op weg naar de Domkerk in Oslo. Er lopen veel leden van andere koningshuizen mee, zoals de Britse prins William. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn er ook. Zij lopen vooraan in de stoet. Prinses Beatrix ging in een bus naar de Domkerk. Tijdens corona was het bijna code zwart in de zorg, maar het is net gelukt dat er voorkomen. Dat zei oud-zorgminister Ernst Kuipers tegen de enquêtecommissie Corona. Hij vertelde dat het bijna misging tijdens de eerste coronagolf in april 2020. De lockdown had niet een paar dagen later moeten beginnen, zei Kuipers. In het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een incident bij een waterkrachtcentrale. Media schrijven over een explosie, maar hoe die kon gebeuren is nog niet duidelijk. Reddingswerkers zijn op zoek naar eventuele andere slachtoffers. De gemeente Amsterdam zegt dat mensen tot zaterdagmiddag beter niet in de grachten kunnen zwemmen. Er is veel regen gevallen de afgelopen dagen en daardoor is er rioolwater in de grachten terechtgekomen. Mensen die toch gaan zwemmen en maagklachten of diarree hebben, kunnen het beste langs de huisarts gaan. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over met soms flink wat regen en kans op hagel of onweer. Het is 18 graden. Vanavond nemen de buien af. Morgen droog met zon en stapelwolken en iets zachter. En dat was het ANP nieuws.
14: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
15: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
14: In Klazina Veen.
16: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
17: Bart isoleert met de isolatieshop, ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
18: Oh, fuck, man.
17: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
19: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
20: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
19: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in-prijs. Fusionplaza.nl.
21: Hey,
18: Hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
21: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
18: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
21: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
18: En als je voor jezelf werkt?
21: Ook gewoon één factuur per maand.
18: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
21: Mm-hmm.
18: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
22: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
23: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
24: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
23: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
24: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
23: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
25: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
26: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
27: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
26: Maar die prachtige kleding dan?
27: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
28: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Pecel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
29: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Op de A1 tussen Hengelo richting de Duitse grens bij Oldenzaal-Zuid... daar staat een file gemeld van 4 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens... Oud-Dijk naar de grens daar, politiecontrolepost zou ik zeggen. 10 minuten vertraging, 2 kilometer. En we hebben er eentje op de 58 Tilburg richting Breda... bij Tilburg Centrum, West, Bavel, 10 kilometer maar liefst. En 8 minuten vertraging. Nou, en dan nog wat flitsers. Die worden hier ook binnengebracht door Flitsmeister. Op de A2 staan ze bij Utrecht. Van Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 83.4. En op de A7 van Groningen naar Heerenveen... tussen Leek en Boerakker bij 182.0. En ook op de A12 is men bezig tussen Arnhem en Utrecht... bij Driebergen, 74.9. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Prins Viel en Zonzeel. Ook daar wordt gecontroleerd 58.7. En dat doen ze ook op de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord bij hectometerpaal 213.0. Nog meer op de A59, Den Bosch naar Zonzeel, Waspik, daar ook bij 103.6. En op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Daar staat er eentje bij 12.8. Nou, en dan de laatste, de A73. Nijmegen richting Maasbracht bij Grubbevorst. Zaderheiken is dat, hè? Het knooppunt Zaderheiken. Daar staan ze bij 47.4. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
23: Hessel Bijkstra!
29: Ja, het is een hele bijzondere dag vandaag in televisieland. Ik vertel je er zo even meer over. Dan kom ik er zo op terug.
30: Dit is de muziek van

Val in TV-land, want het is een feit vandaag. 70 jaar geleden op de kop af vandaag. 70 jaar geleden. Ik vond het altijd mooi om even de highlights terug te bekijken. 9 september 1956. Toen was er iets aan de hand, joh. Niet normaal. Toen waren er nog niet zoveel tv's. Ja, wat zwart-wit tv's. Maar het schijnt toch dat er wel in die tijd al wel 60 miljoen Amerikanen keken naar het programma wat er 's avonds op was. Het was namelijk op deze dag, 9 september 1956... de Ed Sullivan Show werd uitgezonden. Zonder Ed, want Ed was, die lag in het ziekenhuis. Herstellende van een auto-ongeluk. Maar Elvis Presley die kwam erop dagen. De rebelse Elvis, hè, waar iedereen over sprak. Dat hij met die heupen wiegde en zo. Dat kon allemaal niet. Dus hij moest een pak aan en hij moest heel rustig dat liedje zingen voor tv. En daar hebben 60, omdat mensen dachten van ja, dit wordt iconisch, dat is het ook geworden. 60 miljoen Amerikanen geschat hebben daarnaar gekeken. Nou, ik denk dat we dat vandaag de dag nooit weer halen. Maar goed, iedereen kan die beelden herinneren van die Elvis Presley die daar stil stond naast zo'n hond met een pak aan en Hound Dog Song. Dus als ere aan die, want toen is die muziek veranderd. De hele muziekwereld is toen veranderd. De hele tv-wereld is veranderd. En we hebben nooit weer zulke kijkcijfers gehaald, denk ik. Tenminste, niet vaak. Dus ik heb gemeend om hem gewoon te gaan draaien. Gewoon onbeschaamd hier op Radio NL. Elvis Presley in het kader van 70 jaar geleden op de tv met 60 miljoen

Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk dat de clip geschoten is in Bourtange. Dat denk ik. De Hollandse Nieuwe, Samantha Steenwijk. En één blik is genoeg. Ja, ik zei het net al even. Het is een bijzondere dag vandaag, misschien wel in muziekland. Want

0: En Lange Frans.
1: Ah, magnifiek.
0: Ja, magnifiek. Gewoon Frans in totaal. En vrijdag, dan is het zover. Vrijdagmiddag, dan gaan we met z'n allen met 100 mensen barbecuen. Met Frans Duits. En misschien is die Lange er ook bij. Lange Frans, dat weet ik niet zeker. Maar het is in ieder geval een gewonnen prijs bij ons. Hè. We hebben daar een actie mee gehouden. Het land van eiland van Maurik. Daar gaan we naartoe. Vrijdagmiddag dus. Dan zal ik, zei de gek, daar vandaan komen. En dan zal ik die 100 mensen daar proberen allemaal te interviewen. Gaat vast niet lukken, maar dat wordt een leuke middag. Met live optredens van Frans Duits. Misschien Lange Frans erbij. Dat kan. We gaan het allemaal meemaken. En natuurlijk zaterdag dan in Ridderkerk. Hè, de artiestenshow waar je dus ook bij kunt zijn. Gratis en voor niets. Om 5 uur begint het al. Kom op tijd. Want Frans Bauer doet dat ook, over Frans gesproken. En dan mis je in ieder geval niets. Goed, ik over prijzen gesproken. Ik heb hier nog een prijsvraag liggen. Een hele leuke. Wij mogen namelijk een 4 kaarten weggeven voor de dikke tentparty in Pekela. Dat is oude nieuw Pekela ertussenin. Daar gaan we naartoe met het, of tenminste, daar staat een hele grote feesttent van de collega's van Tucker FM. En die gaan daar een feestje bouwen met heel veel artiesten die al jaren in het vak zitten. En wij mogen daar kaarten voor weggeven. En dan kan het ook zo zijn dat je ergens een bel voorbij moet komen. En als je een bel hoort, ja, dan is het zaak om bel in te sturen. Het woord bel. Want dan maak je zelfs kans op 11 kaarten. En ze willen en zullen de tent daar vol hebben. Dus 11 kaarten kun je dan winnen. Dus let even op die bel. Ik weet niet, ik krijg een seintje als ik hem moet laten gaan, die bel. Ik heb nog geen niks gehoord, maar ik heb zo'n vermoeden dat dat vandaag gaat gebeuren. Nou, en dan voor de vrachtwagenchauffeurs natuurlijk mijn vrienden. Hè, die hebben natuurlijk heel veel truckersliedjes. Maar deze is wel heel bijzonder, want deze komt van Erik van Hoof. En die is net even anders dan al die anderen. Het is een beetje...

0: fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
7: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
8: Soudal, de bouwverslimmers.
7: Soudal, de bouwverslimmers.
5: Heerlijk.
6: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
9: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraanmachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij De Samenwerking BV.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
16: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio RL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Beekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio RL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
17: Ridderkerk, goedenavond!
18: Zaterdag 12 september komt de Radio RL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
6: Dit is Radio NL.
19: Altijd aan. Radio NL.
6: Altijd aan.
19: maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
20: Radio NL. Weerbericht.
21: Ja, en voor dat weerbericht gaan we natuurlijk even onze eigen deskundige. Dat is Jan Visser. Alleen, we hebben altijd vooraf even een gesprekje natuurlijk, hè, buiten de uitzending om, als het goed gaat, hè, als ik de goede knop indruk. En toen zei ik tegen Jan, ik zei, ze moeten daar toch staan te dansen in de blote kont daar in de regen daar in Spanje. Want 42 graden, oi oi oi. Maar we gaan hem erbij halen, onze eigen held, onze weerman Jan Visser.
22: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
21: Jan, goedemiddag.
23: Goedemiddag, Hessel.
21: Ja, ik zie denkbeeldig die Spanjaarden in de blote kont in de regen dansen.
23: Ja, want er is vandaag, het is nog niet overal behoorlijk afgekoeld, maar in een groot deel van Spanje vandaag eindelijk temperaturen die wat normaler zijn voor deze tijd van het jaar. Want gisteren werd het in een rond, nou niet in Valencia zelf, maar in de buurt van Valencia werd het op een aantal locaties 42 graden afgerond. 41,9 om precies te zijn. En voor het plaatsje Ontingent, daar meten ze al sinds 1923, was het de hoogste septembertemperatuur ooit. En er zijn ook records gebroken de laatste dagen op Menorca, in Catalonië, Girona bijvoorbeeld, Lleida. En ook wat verder het binnenland in. Maar nu is dat echt al wel een beetje voorbij. En die overgang naar dat minder warme weer, dat gaat gepaard met forse donderbuien. Er waren er vanmorgen al een heleboel in Girona in de omgeving. Nu in de buurt van de Balearen, dus Mallorca. En later vanmiddag in de provincie Alicante en Murcia. Maar ja, wij konden er ook wat van qua regen. Want er is behoorlijk wat gevallen, Hessel, de afgelopen 24 uur. Ja. Op veel plaatsen toch wel meer dan 30 millimeter. Onder meer in Noord-Holland. Bergen bijvoorbeeld had 35 millimeter. Limmen komt boven de 40 uit. Dus, en dat was ook in Poeldijk in het Westland. Maar ook in de provincies Friesland. Groningen 25 tot 30 plaatselijk meer. De Noordoostpolder boven de 30. Terschelling 33. Alleen het oosten en zuidoosten, ja, daar is weinig gevallen. Maar dus veel regen. Nou, vandaag zitten we dan weer volop in de buien. De buien hangen samen met een behoorlijke koude bovenlucht. Komt in het binnenland ook nog onweer voor. Tussen de buien door komt de temperatuur uit vanmiddag op 18 tot 19 graden. Maar het zijn echt geflatteerde temperaturen. Want zodra een bui overtrekt is het maar een graad of 14 tot 15 soms. Oh, en ik zie net Gilserijen in Brabant op 13,6 staan. Nou, dat is toch echt wel behoorlijk aan de lage kant, hoor.
21: Ja.
23: Dus, nou joh, maar dat is in ieder geval het beeld nog voor vandaag. Veel wind ook aan de kust nog. Een krachtige wind uit het noordwesten. Morgen ziet het er allemaal wat vriendelijker uit. Kan nog een enkele bui in het westen vallen. Maar er is ook, zeker in de ochtend, af en toe zon. Bewolking overheerst dat wel. Maar wel dus op de meeste plaatsen droog. Een rustig weer, matige zuidwestenwind. Aan de kust iets meer. En het wordt zo'n 19 graden. In het zuidoosten 22. Nou, vrijdag is er weer kans op een bui. Zaterdag droog en zondag weer enkele buien. Dus het gaat een beetje op en neer.
21: Ja. Nou, dan zijn we even weer op de hoogte, Jan.
23: Ja.
21: Heb je ook je spreuk erop afgestemd?
23: Septemberregen komt de druiven gelegen. Die kunnen altijd, voordat ze dat laatste stukje, kunnen ze nog altijd wel wat regen gebruiken. Maar het moet natuurlijk niet helemaal blijven regenen.
21: Nee, dat verzuipen
23: ze. Dan blijft er geen druif goed.
21: Nee, dat is weer water bij de wijn. Dat is ook Nou, dankjewel Jan voor je expertise. Dan doen we het daarmee mee. En ik heb even een mooi liedje opgezocht wat erbij past, denk ik.
23: Ja.
21: Dansen.
23: Dansen, ja.
21: Dansen in de regen. De man.

0: Hoekstra. Het is zijn laatste feit. Kijk, ik heb het boek er even bij gepakt. Het orgelboek van Mike Peterson, want die draaiden we net ook. Hè? Oh, dit is een liedje van Mike Peterson op het orgel. Vind je dat? Hè? En Mike, ja, Mike Peterson is ook een held natuurlijk. Alleen, ik zit hier net even in zijn verhaal van vroeger. De jongen heeft het ook best zwaar gehad. Want hij was 5 jaar oud toen verloor hij zijn vader, Mike Peterson. En dat kwam door een eenzijdig verkeersongeval. En ja, toen is hij, even kijken, wat heeft hij zijn stiefvader. Die werkte als geluidsman voor lokale artiesten. En had thuis een professionele geluidsapparatuur staan. En als zijn ouders weg waren, dan pakte Mike stiekem de microfoon. En uiteindelijk werd hij daarbij betrapt. Maar in plaats dat het hem verboden werd eraan te komen, bleek dat hij echt kon zingen. En toen is het al begonnen voor hem, rond zijn 11e. Een mooi verhaal. Ja. En zijn grote muzikale held, dat weten we natuurlijk ook allemaal, dat is Tom Jones. En zijn favoriete sport is natuurlijk kickboksen. Daar is hij heel goed in. En eigenlijk heeft bloed, zweet en tranen hem heel veel gebracht. Een soort van keerpunt, waardoor we hem allemaal kennen. Mike Peterson. Piet noemen ze hem, hè? De vrienden noemen hem Piet. Ja, en hij is muzikaal natuurlijk. Heel erg. Hey, ik heb hier een opdracht gekregen om een bel te laten klinken. Ja, het is. Ik denk, nou komt er toch een hengst van een bel, weet je wel. Maar dit kreeg ik binnen, moet je horen. Dat, dat is toch een bel voor niks? Ja. Maar goed, het zegt wel. Het is wel nu de bedoeling om bel te appen. Want dan maak je kans op 11 kaarten voor de dondersdikke tentparty. We zijn er al van te stotteren. Dus de dondersdikke tentparty. Ik zal de bel nog even horen. En die bel. Hè? Dat is meer een ijskobel, toch? Die zit ook in het liedje van Ancora. Hoor maar, die zit hierin, in het liedje. Op een gegeven moment dan loopt Harm Wolters met zijn ijskokar door beeld heen. Hier, hoor, dit. Dat was hem, toch? Hoor dan. Ja, dat is die bel.
1: Ik droom van een reis met een prachtige...

0: het schijnt dat deze man meer dan 800.000 views heeft. Niet normaal. Michael van Horik. En veel fans in de box, veel verzoekplaten. En het liedje heette Laten we gaan dromen. Dit is ook mooi. Dit is Spiksplinter Nieuw, Numidia, met John West. En Numidia deed het ook met Frank van Etten ooit. En met meerdere artiesten. Maar dit is ook wel leuk. Dat heet Habibi. En dat hoor je nu.
1: Er is

0: eentje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
6: Gritter Chalet en staakcaravans.
4: Najaarsdeals voor de vakman. Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
8: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
10: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Droogte. Kuiper Koekange maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
12: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
14: Volle gas.
13: Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
15: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
17: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
18: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
17: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
20: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters.
0: In de Domkerk in Oslo is het afscheid van de Noorse koning Harald bezig. Onder leiding van een bisschop wordt stilgestaan bij wat Harald heeft betekend voor het land. De dienst begon met een minuut stilte. Er is ook muziek en er wordt gebeden. Namens ons land zijn het koningspaar, prinses Amalia en prinses Beatrix erbij. Het is druk bij taxibedrijven. Dat komt door de OV-staking vandaag. Gisteravond zijn er bij Uber al 6 keer meer reserveringen voor vandaag gedaan dan normaal. De Amsterdamse taxicentrale TCA zegt dat er op dit moment geen garantie is op een beschikbare rit. Het OV-personeel staakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Oud-zorgminister Ernst Kuipers vindt dat de overheid niet altijd goed heeft gecommuniceerd tijdens corona. In het begin werd gezegd dat de maatregelen zoals de 1,5 meter werden genomen om de zorg te beschermen. Maar Kuipers zegt dat het altijd druk is in de zorg en dat je dat soort dingen voor elkaar doet. In Amsterdam is iemand van een plezierjacht in het water gevallen, meldt AT5. Dat gebeurde bij de Schelling Wouderbrug. Er zijn meerdere duikploegen en reddingsboten naar de drenkeling op zoek. Ook vliegt er een helikopter in de lucht met een warmtecamera. Dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en er vallen buien met onweer en mogelijk ook hagel. Soms schijnt de zon bij 18 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen is het meest droog en zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
14: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: Klazina Veen.
23: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
24: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
25: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
24: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
26: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
27: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
28: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
29: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
28: Oh, en nu niet?
29: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
28: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
30: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JMP in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter vorstenpils voor maar 100 euro. Of 20 liter voor slechts 50 euro, inclusief btw. Ook voor tapinstallaties en onderhoud. Horeca JMP. Buitenvaart Hoogeveen.
31: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
32: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
31: Tot snel op 247wood.nl.
33: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
34: Ja, we nemen weer even mee naar de verkeersinformatie. Leuk nieuws trouwens. Ik krijg net een update van Henk Wijngaard zelf binnen. Op mijn app. Dus zometeen meer daarover. Dat is wel een grappig verhaal met die man. Ik vertel het je zo even. Eerst even de verkeersinformatie op de A1 tussen Amersfoort richting Apeldoorn, Kootwijk naar Hoenderlo. Er staat 6 kilometer file, 5 minuten. En op de A1 tussen Hengelo en de Duitse grens staat natuurlijk ook weer feest. 4 kilometer door die paspoortcontrole. En dat geldt ook, even kijken, nee, dat geldt niet voor de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, gewone file. Bij Kootwijk 7 kilometer, 9 minuten. En op de A4 tussen Rotterdam richting Amsterdam, bij Rijswijk Plaspolderpolder, daar ook bij Hoogvliet, daar staat 6 kilometer file door een ongeluk en de rechte rijstrook is daar dicht. Dus dan weet je het even. Nou, dan nog wat informatie over de flitsers uiteraard. Die heb ik ook. Alleen daarvoor moet ik Even naar een ander scherm. Die heb ik hier op de A1 tussen Amersfoort naar Amsterdam. Daar staan ze bij 39,9. En ook de A4, Antwerpen naar Rotterdam is vertegenwoordigd. Daar staan ze namelijk bij 244,9. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Ook daar bij Bad Hoeverdorp bij 32,7. En je wordt in de gaten gehouden op de A16 Rotterdam richting Breda. De Klaverpolder, daar staan ze ook bij 49,2. Op de A28 vervolgens richting Amersfoort bij Elspeet. Daar ook zo'n apparaat. Waar staat die? Want het verspringt hier allemaal. Die zooi. Nou, die staat er ook ergens even op letten. En daar 73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij de Roertunnel, daar staan ze ook bij 13,0. En dan de laatste, Nijmegen richting Maasbracht bij Grubbevorst. Na 73, daar vind je zo'n ding bij 47,4. Het is ter bescherming van je eigen portemonnee.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Hessel Bijkstra!
34: Ja, die Henk Wijngaard, mooi hè? Hoor je zo even, hè? Voor je klaarstaan Tino Martin met Jong en Dom.
21: Dit is de muziek van Radio NL.

Casina. En zing met mij. Allee. Ja, Henk Wijngaard. Het is Wijngaard woensdag. Hè? Dat ben je wel gewend inmiddels. Maar wat je niet gewend bent, is dat Henk zelf even een update doet deze kant op. Dat is wel weer grappig. Of grappig. Ik heb hele verhalen met hem op dat ding. Hij schrijft. Het verhaal begon als volgt. Ik hoorde je net het weer doen op de radio. Toen kwam ik vanmorgen na het ziekenhuis even langs Broodje Joost in Emmen. Voor een paar zakken harde broodjes, schrijft hij. En toen kreeg ik de groetjes van de verkoopster Marjolein. En toen dacht ik aan jou en aan een nummer van mij, Marjolein. Het is namelijk een zomerliedje, ooit geschreven door Dick van Altena. Ja, en ik heb natuurlijk ook een muzikale band met Dick. En zo schrijft hij dat. Hij was trouwens even naar het ziekenhuis geweest voor een ECG, een elektrocardiogram. De volksmond noemde een hartfilmpje. Snel, pijnloos medisch onderzoek, schrijft hij. Elektrische activiteit die het hart meet in een grafiek weergeeft. Nou, dat is mooi, hè? Dat omschrijft hij even. En dan zegt Henk van... Trouwens, ik kreeg de complimenten van de arts van de afdeling cardiologie... dat het motortje van opa Henk weer loopt als een dikke dier.

Zon. Hij moet alleen nog even inlopen. Nou, dat is het verhaal van Henk Wijngaard. En toen heb ik hem daarmee succes gewenst en geweldig en zo. En toen zegt hij zeker en vast. Dus ik weet niet, hij heeft ook Belgische roots. En dan begint hij over een prijssoep. Hij zei, dan volgt nu het recept van de Wijngaard aardappelprijssoep. 3 stuks prei gewassen, de halve ring gesneden. 3 tentjes. Oh, daar moet ik even een ander muziekje bij hebben. Drie stuks prei gewassen, in halve ringen gesneden, 3 teentjes knoflook. 1,5 groentebouillon blokje, 750 milliliter heet water, 250 milliliter kookroom, 1 theelepel komijnpoeder, 2 theelepels currypoeder en een flinke snuf vers gemalen zwarte peper. Snufje zout en een snufje pulbieber. Wat is dat? Pulbieber, snufje chilivlokken, olie. Ik laat je morgen weten hoe die smaakt, zegt hij. Nou, als het te snel ging en mensen willen Henk Wijngaard zijn recept, hè, van de aardappelprijssoep, laat hem even weten, want dan stuur ik hem gewoon door. Ja, en wat betreft dat liedje Marjolein van die verkoopster, die heb ik ook gevonden. Ik moest zware graven trouwens, nog nooit van gehoord. Ja, er zijn nog zoveel liedjes die niet gehoord zijn van Henk. Maar dit is Marjolein, ooit geschreven door grote held Dick van Altena.

0: Open. Yes. Ja, ik zit hier even tussen de bellen. Heel veel mensen die willen toch wel naar het feestje. Maar ik moet natuurlijk wel even weten dat het goed terechtkomt. Want 11 kaarten weggeven, ja, dan wil je ook dat daar mensen echt plezier van gaan maken. We gaan het even proberen bij Dylan. Klopt dat? Dylan Noppers?
1: Dat klopt.
0: Ja. Dylan, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Wat ben je aan het doen, Dylan, naast het radio luisteren?
1: Ik ben aan het werk.
0: Aan het werk? Ah, dat is mooi. Ja. Er zijn ook mensen die werken. Wat voor werk?
1: Metselen. Bij metselaar.
0: Ah, metselaar. Langs de draad, of niet?
1: Ja.
0: Ouderwets.
1: Zeker.
0: Ja, ja, ja, ja. En wat ben je aan het metselen? Ja, een muur, maar...
1: Ja, gewoon woningen.
0: Een woning. Ja. En is dat altijd hetzelfde of is dat ook wel eens verschillend?
1: Ja, vaak hetzelfde, maar je hebt ook wel apart werk erbij.
0: Ja, kan jij ook die rollagen en zo maken? Kan je dat ook allemaal?
1: Dat kan ik wel.
0: Ja, ja. Dat is echt een vakman, hoor ik wel. Hey, ja. Jij hebt gereageerd, maar ik vraag me af, heb je wel... Zit je in een voetbalteam of zo? Want je 11 kaarten heb jij gewoon als je ze goed kunt gebruiken. Maar dat ben ik even aan het uitzoeken.
1: Dat moet wel lukken.
0: Ja, zijn jullie een beetje van de Tucker FM feesten en de sneeuwbaltrio's en de Jannissen en de Martin Sterkers en de Imke Marinas en zo? Ja?
1: Zeker weten.
0: Maar wie ga je meenemen dan? Kun je 10 noemen?
1: Nou, ik begin met de 2 collega's.
0: Ja.
1: Wat van de familie. Ja. Die willen we mee.
0: Ja.
1: Dat zou wel goed komen.
0: Ja, maar dan zijn er nog 5, 6.
1: En dan een paar kameraden bij me. En dan komt het helemaal goed.
0: En je woont in Westerhaar. Daar wonen niet zoveel mensen, denk ik, of wel?
1: 1200 man.
0: Oh, dan moet het al. Dan moet het lukken.
1: Zeker.
0: Nou, dan gaan we het rondmaken. Jij bent zaterdag 19 september. Ben je welkom op de Donders Dikke Tentparty met 10 van je vrienden of familieleden. Want dat heb je gewoon gewonnen, man.
1: Oké, hey, top. Dankjewel.
0: Ja, ik wil even een juich op radio, hè. Kom op, een beetje enthousiast, hè. Ja, zo ja. Oké. Dylan, ik zou de rest van de dag vrij nemen en het vieren.
1: Dat komt goed.
0: Ja. Maar het is ook zo jullie tijd natuurlijk. 3 uur, denk ik. Of...
1: Ja, zoiets.
0: Ja. En we gaan het regelen achter de schermen. Dylan Noppers en dan ben je erbij en dan gaan we je zien, oké?
1: Top, dankjewel.
0: Ja, ga ik nog even een mooi liedje voor je draaien. Een mooi piratenliedje. Dat gaat
1: wel goed.
0: Dat is van een sneeuwbaltrio en dat heet Hallo Venus. Hallo Heidi.
1: Kijk.
0: En hoe heet hij? Wat nog meer?
1: Ja, doe maar wat.
0: Ja, oké. Okay. Nee, ik denk, hij zegt wel even Angelina, maar... Oké, veel plezier daar, hè?
1: Dankjewel.
0: Oké. Okay.

0: samen die banaan. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
6: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
7: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Altijd snel geleverd.
8: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
6: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
7: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
8: De Gebo Tours talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
11: Nu 111 fietenolie tankstations.
12: Yes! Nu bij New York Pizza.
13: De Double Dough Dagen.
12: Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
15: De prijs

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
5: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
4: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
5: Maar die prachtige kleding dan?
4: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Bekelam. App Ten Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de dondersdikke Ten Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan Bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
8: Ridderkerk, goedenavond!
9: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
7: Is Radio NL. Altijd aan.
10: Kijk eens even op de klok. Het is 2:30. Dat betekent dat we nog 30 minuten te gaan hebben. En je weet het, de laatste tijd doe ik dat even met telefonische verzoekjes. Misschien leuk om er even aan mee te doen. 088-0200-100. 088-0200-100. En dan zet ik de paardenrace even in zo. En dan wacht ik even totdat de bel gaat hier. En dan pak ik hem op. En dan gaan we kijken wat er komt. ...088-0200-100. Voor de verzoekplaten, laatste 30 minuten te vullen in volle kracht. Al die telefoontjes moeten elkaar even kruisen natuurlijk. En dan moet er uiteindelijk één binnenkomen. Ja, er komt eentje binnen. 2, 3, 4. Oh, wacht, rustig aan. Ho, ho. Met de radio, goedemiddag.
11: Goedemiddag Hessel, met Lia uit Ouderen.
10: Hey Lia, hoi, hoe is het?
11: Nou, zo'n gangetje.
10: Zo'n gangetje. Wat kan ik voor je doen,
11: weet
10: Lia?
11: Je waar ik afgelopen zaterdag ben geweest.
10: Wat zei je?
11: Ik ben afgelopen zaterdag naar de popweekend geweest in Alkmaar.
10: Ah, hoe was dat?
11: Twee gangetjes.
10: Ja.
11: En wat heb je? Ik wil een plaatje van Jan Smit aanvragen met BZN, met mama.
10: Mama met BZN, oh mijn god. Van vroeger?
11: Ja.
10: Ja.
11: Dat is net begonnen.
10: Ja. Nou, dan moet ik even naar het bakje Jantje Smit. Ik leg hem er even bij, oké? Okay? Bedankt voor bellen, Lia. En als ik hem vind, draai ik hem zo meteen.
11: Oké, is goed.
10: Yo, met de radio.
11: Hoi.
10: Met de radio, goedemiddag. Hallo.
12: Ja, goedemiddag met Janke van Matthijs.
10: Ik versta u heel slecht. Met wie?
12: Met Janke van der Bij.
10: Janke van der Bij. Als u rustig praat, gaat het helemaal goed. Hoe is het, Janke?
12: Prima, ik zit gezellig binnen.
10: Ja, en wat kunnen we voor je draaien?
12: Gerard de Vries met het spel Kaarten.
10: Oeh, dat is zware kost. Hoe kom je daar zo bij?
12: Nou, die is in eind januari al eens aangevraagd door een meneer... bij een collega Stefan Meur.
10: Oh, ja.
12: Onder Kaarten als Bijbel.
10: Ja, ik snap het. Dat is een heel bijzonder liedje van Gerard.
12: Ja?
10: Die gaat over, dat is een soort soldatenliedje.
12: Ja?
10: Ja, en voor wie
12: en
10: moet ik...
12: En dat hij zat de kaarten in de kerk omdat er geen Bijbel bij zich
10: ja,
12: had.
10: Dat weet ik, dat weet ik. Maar voor wie moet ik hem draaien dan?
12: Nou, voor die meneer, die meende dat Dirk was, die hem aanvroeg en die is nooit gedraaid.
10: Nou, dan ga ik dat nu oplossen. Want hier is hij, hè?
12: Ja. Uitzending.
10: Ja, dankjewel hoor. Dag Janke.
12: Dag.
10: Gerard de Vries.
0: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: Kerk was het antwoord, ja. Gerard de Vries. Good old Gerard de Vries. Ik heb hem al eens mogen interviewen ook vroeger. Ik kreeg nog een boekje van hem met Nederlandse taal. Ik weet niet waarom ik die kreeg, maar dat was wel heel erg gaaf. Ja, en Jantje Smit met BZT. Ik heb het toch gevonden, mama. Dus komt eraan. Ja, maar ik moet eerst even het telefoontje erop pakken. Hè. Blijf bellen 088-0200-100. 088-0200. En hier heb ik contact met de vrolijke Angela. Angela, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag Essel. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Hoe is het met je?
1: Ja, prima, prima. Ja, gaat helemaal goed. Lekker druk aan het werk. En met jou? Ook goed?
0: Ja, ook goed. Heb je nog steeds overal aan ook?
1: Nee hoor, ik loop gewoon in spijkerbroek en werkshirtje hoor.
0: Jij hebt ook wel spierballen, denk ik, hè? Ja, mensen denken, wat zegt je nou?
1: Het valt wel mee, het valt wel mee hoor. Het is, ik heb hier ook gewoon een kraan en alles en zo. Dus je kan het zo zwaar maken als je zelf wil.
0: Ja, maar jij doet dat ijzer. Wat doe je eigenlijk? IJzer verpakken? Of, wat
1: nee,
0: doe je?
1: Nee. Ik maak prefab wapening. Ik maak prefab balken, zeg maar, voor aanbouwtjes en huizen. Dat allemaal, de fundering.
0: En dan ben je de hele dag aan het lassen, of?
1: Ja, lassen, knippen, buigen, tekeningen uitzoeken, dat soort dingen, ja.
0: Ja, bijzonder hoor.
1: Ja.
0: Hey, en al die chauffeurs die bij je komen, die moet je dan de groeten weer doen aan mij, hè? En andersom.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb ook allemaal stickers voor Radio NL op mijn aanhangwagen, hoor. Dus ik rijreclame.
0: Wat kan ik voor je draaien?
1: Ja, ik wil eigenlijk wel Django met mooie blauwe ogen.
0: Mooie.
1: Mag dat?
0: Ja, natuurlijk. Dat ga ik er even bij zoeken. Dat komt goed.
1: Nou, helemaal top. Super.
0: En bedankt voor bellen en een fijne dag, hè?
1: Ja, hetzelfde. Dank je. Fijne middag.
0: Oké, doei. Ja, altijd vrolijk, Angela. Leuk. 088-0200-100. En dan gaan we nu naar Jantje Smit met volgens mij Carola, als ik het goed heb. Maar... Ja, het is een live versie, dus heel bijzonder dit. Met het liedje Mama van Heintje natuurlijk, hè? Van vroeger.

0: jaar. En net dat liedje van Jan Smit, dat bracht herinneringen los bij Jan. Jan uit Papendrecht. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hazel.
0: Hoe lang is dat geleden?
1: Oeh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het was vlak in het begin van zijn zangcarrière. Toen dat liedje nog. Dat liedje van zijn oma, dat moest toen nog uitkomen.
0: Ja, dus, was hij nog een manneke?
1: Ja, dat was toen met het Volendams kinderkoor. Ja. Was dat, geloof ik.
0: Ja.
1: En dat was er ook één.
0: En waar was dit, Jan? Hoe zat dat precies?
1: Dat was in het Stadstheater. Er waren televisieopnames.
0: Ja.
1: Of tenminste, ja, televisieopnames voor een tv-special waren daar.
0: Oké. Daar was jij bij?
1: Ja, ik ben erbij geweest.
0: Oké. Maar je had het over heen en weer rijden of zo, toch? Vanuit Bijlen, twee dagen, hoe zat dat?
1: Nou, ik ben toen vanaf Bijlen zijn we dus naar Breda gereden. En toen hebben we s'avonds een heleboel foto's geschoten, wat eigenlijk niet mocht. Maar toen zijn we dus vrijdag zijn we s'nachts weer teruggegaan. En heb ik zaterdag die foto's laten ontwikkelen. En laten printen. En toen zijn we s'avonds weer teruggegaan naar Breda toe. En daar heb ik dan sommige fans die wel foto's hebben.
0: Geweldig.
1: En die hebben we ook, uitgewisseld, zeg maar.
0: Dat waren nog eens tijden, Jan, dat je foto's moest laten ontwikkelen.
1: Ja. Nu werden toen uitgeprint. Ik was morgen om 9 uur was ik al bij de fotograaf om die foto's uit te laten printen. Dus,
0: Mooi, hoor.
1: Ja, was wel mooi.
0: Dankjewel voor je verhaal. Wat kan ik voor je draaien, Jan, daar in Papendrecht?
1: Marianne Weber.
0: Marianne Weber? Oeh,
1: ja?
0: Dat is wel leuk. Ja, ga ik doen.
1: Oké.
0: Vredesduif, is die goed?
1: Hartstikke goed, jongen. Helemaal prima.
0: Oké. Nou, de groeten daar in Papendrecht en bedankt voor je mooie verhaal, Jan.
1: Eerst graag gedaan, jongen.
0: Hoi,
1: tot ziens. Fijne uitzending.
0: Hoi. Ja, muziek verbroedert, hè. Prachtige herinneringen.
1: Ja, echt wel.

0: de vredesduif was dat van niemand minder dan Marianne Weber. Nou, nog één telefoontje, denk ik, kort, want tijd zit er bijna op. Met wie spreek ik? Goedemiddag.
1: Hallo, met Rick.
0: Hey Rick, hoe is het?
1: Hoi, ik wil je verzoekje aanvragen.
0: Nou, natuurlijk, jongen, daar zijn wij voor. Wat wil je horen?
1: Je Willem Bart.
0: Willem Bart?
1: Ja.
0: Oh ja, daar gaan allemaal geruchten over, hè?
1: Ja.
0: Ja, je volgt het wel, hè, denk ik.
1: Nou, ja, via jullie.
0: Ja. Ik kwam hem per ongeluk tegen in een hotel. Had je dat gehoord?
1: Ja, dat hadden je gisteren.
0: Ja. Welke van Willem Bart vond jij dan leuk, Rick?
1: Weet je, doe maar gewoon niet. Doe maar iets waar jij de mooiste nummer vindt van Willem Bart.
0: Ja. Nou, ik vind die over die naar de wc gaan wel leuk.
1: Welke?
0: Ja, die zakken naar de grond met je blote kont. Die.
1: Oh ja, die.
0: Zullen we die draaien?
1: Oh ja, daar zat ik te Jannie om ietsjes aan.
0: Oké. Nou, doe iedereen de groet. Ik weet niet waar je woont. Waar woon je eigenlijk, Rick?
1: Ik woon nu in Lemelenveld.
0: Lemelenveld. Nou, doe iedereen daar de groeten, want daar hebben we ook sporen liggen. En dan ga ik hem draaien voor je, oké?
1: Okay? Yo, ik ga wel niet geven van de dag.
0: Ja, maak er een feestje van, hè, in het leven. Dag, Rick.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Te groot? Bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste? Je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent. In Rogat, Zwolle en Slagharen.
0: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hey klusjesman, doe het zelver. En timmerman, ga naar Hoekstra Materiaal. In al de holtpaden. Scherpe prijzen, groot assortiment. Doeklas, plaatmaterialen, isolatie, deuren en kozijnen. In heel Noord-Nederland zijn ze bekend. En ze bezorgen zelfs thuis. Kijk op hoekstramateriaal.nl.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
5: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria. Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 3:00.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is DAP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Ruim een week na de schietpartij in Overasselt heeft de marechaussee nog vuurwapens gevonden. Die waren verstopt in de buurt van een basisschool. Experts onderzoeken ze nu verder. Over het aantal wapens wil de politie niks zeggen. Sinds de schietpartij wordt in Overasselt nog steeds gezocht naar sporen. De Spaanse politie heeft een grote partij coke onderschept van precies 1283 kilo. En die vondst heeft volgens de Telegraaf een opmerkelijke link met een dreigvideo die opdook naar de schietpartij in Overasselt. Want daarin beweren vier mannen dat Jan G., het doelwit van de schietpartij, exact 1283 kilo coke van ze heeft gestolen. De uitvaart van de Noorse koning Harald is afgelopen. Die werd afgesloten door de luchtmacht die met vier straaljagers over Oslo vloog. De kist wordt nu in een rouwstoet naar een fort gebracht, waar vanmiddag nog een besloten ceremonie is. En daarna wordt Harald bijgezet in de koninklijke grafkelder. Zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben een taakstraf gekregen van 120 uur. Omdat ze in april meededen aan een blokkade in Utrecht. Ze hadden een paar auto's dwars over de A12 gezet tijdens een protest. Ten koste van de veiligheid van anderen, vindt de rechter. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen. Met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en 19 of 20 graden. En tot zover het AP-nieuws.
14: Voor een goede nachtrust ga je naar Hakenslag. slaapcomfort.
15: Een goede nachtrust dankzij Haken slaapcomfort.
14: In Klazina Veen.
16: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
17: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
16: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
18: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
20: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
21: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
22: Zaterdag 12 september komt alles samen in Hierslum tussen Bolsward en Workum tijdens de finale van de Euro NK Autocross. De beste autocrossers van Nederland. 8 klassen, 3 maandjes. Iedere meter telt, want hier worden de Nederlandse kampioenen gekroond. Euro NK Autocross. Dit wil je niet missen. Kijk voor meer info op nkautocross.nl.
23: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
24: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
23: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
24: Ja, ja en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
23: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
25: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
26: Wil je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
27: 7 minuten over 3 geworden. Zit ik lekker in de kantine even koffie te zuipen. Even luisteren naar Hersel Wijkstra. Hoorde ik een luisteraar in de uitzending over Teddy de Vries. Niet Teddy de Vries. De teddybeer van Gerard de Vries. Dat ik hem nooit draai. Ook die leur die draait het nooit. En dit en dat. Oké. Ja, ik heb dat best wel vaak gedraaid op Radio NL. En ik heb daar ook nog een hele speciale versie van. Een versie dat allemaal stukjes zijn gezongen. Door Jannes, door Stef Eckel, door Frans Duits. Die zal ik morgen even meenemen. Die ga ik morgen dan wel even draaien. Allemaal. Dat is heel gek. Om dan uit de speakers te horen. Ja, die leur die draait die rommel niet. Nou ja, het is geen rommel natuurlijk. Dus goede muziek. Nou, heel, heel bijzonder. 35 files staan er momenteel. En dit zijn de knelpunten. Er staan er 3. De A2 tussen Deil en Zaltbommel. Een kwartiertje. Dat is even kijken als je rijdt van Utrecht richting Zetelgebos. De A15 Ridderkerk-Gorkum 11 minuten. En de A50 Os richting Apeldoorn. Betroogde van Waterberg 20 minuten. En nog 1 snelheidscontrole. Gek genoeg. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 7.6.
28: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
23: Stefan Leer!
27: Ja, goedemiddag. Er komen 2 liedjes aan. Lange Frans en Fransie Duits. En ook nog Mariska Hulshoff.
28: Hey. Dit is de muziek van Radio NL.

Zo. Dit meisje, de dochter van Lucas en Gea Hulshoff, laat even horen dat ze goed kan uithalen, dat ze goed kan zingen. Allemachtig. Met mijn ogen dicht, ik sta in de studio. Met de ogen dicht hoorde ik eigenlijk ook Roxanne Hazes. Dat ligt heel erg bij elkaar qua intonatie. Ik had het goed uitgemaakt. Dit is ook officieel het moment dat je even weer kan appen. Ik weet dat het net allemaal los is gegaan natuurlijk bij Hessels en programma. De kaarten zijn weggegeven, maar laten we dat voor 4 uur gewoon even gaan weggeven. Dus dan heb je rust en dan vanavond bij de pas weer. Meester natuurlijk. App nu het woordje tentparty en krijg 4 kaarten voor een dondersdikke tentparty met alleen maar originele artiesten van vroeger. De Paladijns, Jannes, Sneeuwbaltrio, Corrie Konings, Lucas en Gea. En misschien is Mariska wel mee, hè, die we net draaiden. De Marlins, die zijn er. De Mario's van de nummer In de Bouw. Jan en Zwaan, die zijn er. De Nieuw Voor van Ursula. En wij zijn Piraten uit het Noorden. Die gast is er ook van het liedje. Nou, meer dan 25 artiesten op één podium. Wil je erbij zijn, dan app je nu even tentparty.

gesproken, normaal gesproken, dan zeg je dat heel boos tegen iemand. Ik ga het even niet voor doen. Zeker niet. 9 minuten voor, 3:30 geworden. De middagshow, daar luister je naar. Alhoewel, het is een beetje uitgekleed de laatste tijd, maar het gaat weer goed komen. Je kent me, hè? Zeker. Dan even rustig aan. Het moet begin jaren 90 zijn geweest. Ik moet het even weten. Kijk. André Hazes, kleine jongen, 1990. Allemachtig. Genieten nu.

0: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Altijd snel geleverd.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
0: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.

0: En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: De Gebo Tours Talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
7: Volle gas in mijn truck. En er lijkt de muziekje op.
6: Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt.
8: Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd... OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Beekelam. App Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tentparty op zaterdag 19 september in Beekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
14: En dan gaan we stappen in alle pijn.
13: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
15: Ridderkerk, goedenavond!
16: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
13: Dit is Radio NL. Altijd.

Damien de Groot. En is nu echt alles voorbij. Binnen nu en twee liedjes, dan ga ik al bellen. Dus wil je de tentparty kaarten in handen hebben? De dondersdikke tentparty, 19 september in Oude Pekelaar. Dat is op een zaterdag met meer dan 25 artiesten van vroeger. Ja, ik haper daarbij. Omdat, stel je voor dat zo'n artiest zou luisteren. En dan zeg je alleen maar old school, oude meuk van vroeger. Dat vinden ze natuurlijk niet leuk. Maar ja, het is wat het is. Cody Konings met de oude liedjes. Jannes staat er met de oude liedjes. Ook wel een keer fijn, want ja, als je Jannes ziet, is altijd top. Daar kun je niks van vinden. Vinden wij ook niks van. Niemand vindt er wat van. Het is gewoon leuk. Ahoy is leuk. Als hij in kroegje staat, is ook leuk. Maar wat hij niet zo heel vaak doet, is een setje zingen met alleen maar zijn oude liedjes. Dus dat is wel uniek. Nou, Sneeuwbaltrio is er, Lizzie, Richelette. Nou ja, alles. Je moet die poster zien online om het te geloven. Dan denk je, hoe is het mogelijk allemaal? Nou, het gebeurt allemaal in Pekela. 19 september, wij hebben daar de hele week kaarten voor. En hoor je een bel voorbij komen, dan weet je, dan hoef je niet meer tentparty te appen. Dan app je gewoon meteen zo vaak mogelijk bel. Dan krijg jij een kaartje en nog 10 vrienden. Dus dan weet je dat. Nou, laat nu even iets van je horen. App Tentparty in onze Radio NL app. En dan moet ik wel even glimlachen van Harry. Harry Huidbrechts uit Tilburg. Die wil ook naar de tentparty. Dat is geen probleem. Ik zit net even te kijken. Afstanden. Je moet vanaf Noord-Brabant moet je naar de provincie Groningen. 3,5 uur ben je onderweg. 259 kilo, dat heb jij ervoor over om te rijden. Ah, waanzinnig. Nou, uit alle delen van het land komen berichten binnen. En ja, Oude Pekela is natuurlijk grappig om daar een keer een feest te hebben. Want daar staan niet zoveel feesttenten. Daar zijn niet zo heel veel feesten. Dus nu staat er echt een hele grote feesttent. Waar je gewoon heen... Ja, je moet er gewoon heen. Je hebt geen keus. Wat is er zaterdag nog meer te doen, 19 september? Niet zoveel, dacht ik. Dus je moet erheen. Er is geen optie. En het liefst gratis. En daarom hebben wij de kaarten.

0: onze clown. De tranen binnenhouden. En voor de buitenwereld altijd vrolijk zijn. Nou, dat lukt mij niet. En als je zo'n liedje hoort, denk je, nou, dat is een makkie. Maar dat lukt je nooit. Stel je voor, je zit met een witte blouse in de auto. En je gaat even bij de pomp eraf. En je haalt even, nou ja, een balletje op. Met satésaus erbij of zo. En je eet hem in je vrede met de auto op. En dat lekt op je witte blouse. Nou, dan kun je toch niet blijven lachen. Ik breek de hele tent af in die auto. Ik flikker alles naar buiten. En schelden en vloeken. En allemachtig. Ik kan nooit. Ik ben best wel. Nou, ik ben niet altijd boos en zo. Maar ik heb wel dingen waar ik me aan erger. En dan laat ik ook zien dat ik. Dan zie je het wel meestal aan mijn gezicht. Dan frons ik. Maar je hebt mensen die zijn altijd blij. Ik heb ze ook aan mijn omgeving. Die zijn niet gek te krijgen. Die lachen altijd. Het is knap hoor. Man. Dat is een mooie eigenschap. Zeg, we gaan eens even bellen voor de kaartjes voor een dikke donderse tentparty op 19 september zaterdag. Je kan erbij zijn. We geven schandalen veel kaarten weg, dus je hebt kansen genoeg. En hoor je een bel, dan krijgen we maar liefst 11 kaarten deze week.
1: Met Jans.
0: Met Jans?
1: Sven Hans.
0: Hans, hey, je spreekt met Stefan met Radio 0. Goedemiddag.
1: Hey, Stefan.
0: Hey, zeg. Hoe gaat ie?
1: Ja, goed met jou.
0: Ja, gaat ook goed, joh. Hey, ik heb goed nieuws voor je. Jij gaat naar de dondersdikke tentparty genieten van meer dan 25 artiesten op één podium. Haha.
1: Echt, serieus?
0: Ja, jongen, ja.
1: Nee.
0: Ja, als je appt, dan bestaat de kans dat je gebeld wordt, hè? Zo is het ook.
1: Ja, nee, dat is zeker waar.
0: Ja, maar goed, er zijn duizenden binnengekomen en je wordt er even uitgekozen. Hans, gefeliciteerd, man. Te gek.
1: Nou, dankjewel.
0: Veel plezier daar.

0: Te groot bestaat niet.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
0: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en Staakcaravans.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
9: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
10: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
11: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
12: En mooi groen.
11: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
12: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
13: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
14: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraanmachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij De Samenwerking BV.
13: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
9: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
16: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De vakbonden zeggen dat de stakingsbereidheid bij OV-medewerkers hoog is. Zo doet bij het CNV 95% van de leden mee vandaag. Door de staking rijden er bijna geen treinen, trams, bussen en metro's. Taxibedrijven zeggen dat ze het veel drukker hebben dan normaal. De vroegere bassist van de band De Heideroosjes is veroordeeld tot een half jaar cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat is net zo lang als een voorarrest, dus hij kan gelijk naar huis. De straf valt veel lager uit dan de 3 jaar die was geëist. De bassist vertrok vorig jaar bij De Heideroosjes. De overleden Noorse koning Harald is op zijn laatste rustplaats aangekomen. De nieuwe koning Hakon begeleidde de stoet en in de kapel is nog een besloten afscheid voor onder meer familie en koninklijke gasten. Daarna wordt de kist bijgezet in de grafkelder. Rond de uitvaartdienst waren er in Oslo zo'n 160.000 mensen op de been. Dick Advocaat kan het maar niet laten en blijft langer trainer van het nationale elftal van Curaçao. Hij heeft zijn contract verlengd tot volgend jaar zomer. Advocaat schreef geschiedenis door Curaçao naar het WK voetbal te loodsen. En dat was voor het eerst. Over 2 weken speelt Curaçao weer voor het eerst internationaal na het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen. Met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en 19 of 20 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
1: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
22: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
23: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
24: Soudal, de bouwverslimmers.
23: Soudal. De bouwverslimmers.
25: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
26: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
25: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
27: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
28: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
27: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
28: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
27: En als je voor jezelf werkt?
28: Ook gewoon 1 factuur per maand.
27: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
29: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
30: Jongens, eten!
31: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
32: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
33: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
34: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
35: 6 minuten over 4 geworden en dit zijn de problemen onderweg. Natuurlijk lange files in verband met dat hele openbaar vervoer. Dat heb je ongetwijfeld gehoord vandaag. Ligt allemaal plat. Met wat uitzonderingen hier en daar. Ik ben wel benieuwd wat dat is. De A2, daar staan 2 lange files. Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Eentje bij Geldermalsen, 50 minuten. En als je rijdt vanaf Geldermalsen richting de Martinus-Nijhoffbrug, daar staat 70 minuten. De langste van Nederland, 83 minuten, kom je tegen op de A12 tussen Wageningen en Waterberg. En dat zal je niet verbazen, is ook een ongeluk. En de A50, Rijnbrug richting Waterberg, zo. 3 kwartier vertraging en dan de snelheidscontroles nog 2. A1, Deventer richting Hengelo, 108,4. En de A27, Almere richting Hilversum, 108,1.
36: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Jolanda. Van de afdeling Steenwijk, de Hollandse Nieuwe deze week. Ze was hier even voor een interview. Even terugluisterd. Top, leuk. Het is altijd leuk als ze er is. Eén blik is genoeg. Hè? Stel je voor, je krijgt een vraag. Heel flauw deze, maar je mag geen gebruiken gewoon voor mij. Heb je trek vandaag? Ja, ik heb wel trek. Soepie? Mwah, één blik is genoeg. Dit is de nieuwe van

de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daar aan het leentje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht.

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp. Het water steeg snel en de meubels die dreven. De kans op verdrinking die was toen heel groot. Want geen van beiden konden ze zwemmen.

Ik hoef het niet te vertellen, maar als Stef dit liedje aan het zingen is... of van DJ draait het ergens in een feesttent. Ook tijdens de Radio NL Dravin Show. Als we dit draaien, gaan altijd een paar gasten die gaan op de grond zitten roeien. Gek is dat, hè? Mooi, mooi, mooi. Ja, muziek is emotie. Van de ene plaat krijg je kippenvel, de andere dan ga je iets doen. En nou ja, van dit liedje ga je ook automatisch, ook al sta je in de zaal... en je denkt, ik ga erg niet dansen. Je gaat van links naar rechts. Dan links, rechts. Dat doe je automatisch. Ja, muziek zit soms heel slim in elkaar. Nou, helemaal Hollands gaan we eens even draaien voor Jageniek. Die zit ook al uit te luisteren. En een mooie Tilburg ook. Eerst even de nieuwe. Amar.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Ah, weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
8: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
11: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Beekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
12: En dan gaan we stappen in alle peen.
11: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
13: Ridderkerk, goedenavond!
14: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
11: Dit is Radio NL.
15: Altijd aan.
11: Altijd aan.
16: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
17: Radio NL.
18: Weerbericht. Vanavond wordt het overal zo goed als droog. Nou, morgen dan ziet het er wel redelijk goed uit. Af en toe wat zon, een beetje regen, geen onweer en dat soort dingen allemaal. Nou, morgen wordt het 20 graden. Mooi zo. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland, wat is er allemaal weer gebeurd? We gaan het nu horen. Goedemiddag.
19: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De vakbonden zeggen dat de OV-staking tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid een succes is. Het grootste deel van hun leden doet mee. Er rijden bijna nergens treinen, trams, bussen of metro's. Ongeveer 160.000 Nooren waren op de been voor de uitvaart van koning Harald. Ze keken in Oslo naar de rouwstoet waarin onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima meeliepen. 78 is die, maar Dick Advocaat blijft nog even trainer van het elftal van Curaçao. Hij heeft bijgetekend tot volgend jaar zomer. Dit jaar wist hij Curaçao voor het eerst naar een WK te loodsen.
18: Dan even de files van dit ogenblik. Er staan er 147, logisch. Was al voorspeld natuurlijk, omdat vandaag alles plat ligt qua openbaar vervoer. Nou ja, dan is het druk op de wegen. Er staan er momenteel 2 op de A2 tussen Everdingen en Beest. 3 kwartier tussen Beest en Waardenburg. Daar staat ook 3 kwartier. 80 minuten op de A12 tussen Wageningen en Waterberg. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Schavendeel. Daar staat 3 kwartier en 50 minuten zelfs op de A50 tussen Heteren en Grijshoort. Nou, snelheidscontroles A7 Drachten naar Groningen. Daar staan ze bij 169,3. De A27 Almere richting Hilversum 108,9. Waarom staat hier een komma opeens? Dat is gek. Wat is eigenlijk beter? Is het 108,1? Nee, 108,9 of 108,9? Nee. Oh ja, wacht. Ik vergeet altijd. Als het lampje brandt, dan ben ik in de uitzending. Nou, de A44, Wassenaar, Nieuw-Vennep, 20,4. Ik had even overlegd met mezelf. De A73, Venlo, richting Venray, 48,6.

0: Je bent afhankelijk van mij eigenlijk. Want als ik op de radio vertel, hey, dit was Gideon met Ik mis je, dan neem je dat voor waarheid aan, omdat ik het zeg. Maar misschien is het wel niet zo. Stel je voor, ik zit even te denken, hè, want stel je voor, ik zou dit instarten, dit muziekje. En ik zou zeggen, nou, dit is nog een onontdekt liedje, mensen, van BZN. Met Annie Schilder, zou je het geloven of niet? Even luisteren, Gideon, even. Okay.
1: The light shone in the night somewhere ahead.
0: Of wil jij, net als ik, nu even je mobieltje erbij pakken, Shazam aanzetten. En even kijken wat erop staat en dan mij dat doorhebben. Denk het wel, hè? Denk het wel. Maar dit had een BZN liedje kunnen zijn eigenlijk, hè? En als we dat heel vaak vertellen, dan is het waarheid. Dat is gek eigenlijk. Bijzonder, op de radio waar soms werd. Maar wacht even, ik had dit als voorbeeld. Maar dit is, ik vind deze prong ook wel heel erg gaaf, eigenlijk. Wat, even luisteren. Mooi. Zo. Nou, ja, dat wil ik een keer willen zien van BZN. Allemachtig, joh, allemachtig. Daarover gesproken. Ik heb in de playlist aan, want dat is Belinda Kienaar. En wacht even. Belinda Kienaar, natuurlijk, die heeft verkering met Patrick. Patrick die speelt in Ancora. Ik weet niet of het nog een setje zijn, maar ik zie ze altijd samen. Dus ik ga ervan uit dat ze verkering hebben. Belinda Kienaar. Ik had nog wel een ideetje, want dan heb je Belinda Kienaar en Ancora. Dat is eigenlijk één is dat. Die zouden samen een keer een liedje moeten maken en... Even kijken of ik dat kan vinden. Derina. Wacht even, de zonde van de zendtijd. Ook de baas, die zit ze even helemaal kapot. Derina. Oh ja, deze.

Ik heb een kronkel in mijn hoofd wat dat betreft. Dus dat is even... Wel een mooi momentje. Wel een mooi momentje om zometeen na Belinda Kienhard even de Cooper Band te draaien. De Cooper Band Moorland. De Boxer. Wat mooi. Nou, dit is de allernieuwste. Het is beleven.

dan heb jij een groot probleem met je leven. Zet alles op orde, maak alles klaar, geniet, leef, u kent het wel. Melinda Kinaar, en het is mijn leven. En dan, ik heb hem vorige week al een keer gedraaid. Gewoon een bandje uit Nederland, uit de omgeving van Weert. En dat liedje dat is opeens weer gaan leven op diverse illegale radiostations. Er is iemand geweest die had het slim idee van, oh, misschien moeten we eens met dat liedje. Waarschijnlijk wel rechtenvrij of in ieder geval goedkoop. En ze hebben dat op een vinylplaatje gedrukt. Nou, dat is inmiddels ook al wel uitverkocht. En het is, laten we eerlijk zijn, het is gewoon een goede plaat. Uit Nederland ook. Is het de Cooper of de, ik denk de Copperband. Copperband Moorland. En een cover, nou ja, helemaal uit de United States. Eindelijk dat wij dit liedje kunnen draaien op Radio Nel. Het heet, nou, jij kent hem, The Boxer.

is Jordi uit Kampen. Die zegt, ik denk dat het gezongen is door Sylvia Zwart. Nou, het zal maar zelfs waar kunnen zijn, joh. Ik hoor dat niet, maar wel gewoon in Nederland. De omgeving van Weert. Koppig bent, Moorland. Jeetje, wat gaaf. Ik zit even met mijn telefoon in de klauwen. Komt net een appje binnen van onze muziekredactie. Leer we draaien nou? Vraagteken, nog een vraagteken, dus ik lees het. Verschrikkelijk, zegt hij. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk mooi. Dus ja, dat is eigenlijk mijn grapje natuurlijk. Maar ja, oké. Okay. Nou ja, zet hem op de playlist, Bert, zou ik zeggen. Heel goed, ja.

0: accordeon door elkaar heen. Mooi zo. Loezo. Marco Schuitmaker. Zometeen na 5 uur dan gaan we waarschijnlijk het vieste liedje van het hele radioseizoen draaien. Het goorste liedje. Maar het valt reuze mee. Alhoewel, ik heb nog één gevonden in de database. Dat is deze.
1: Tina, wat kosten die condomen?
0: Ja. Nee. Deze was vroeger, hè? Kan niet meer tegenwoordig.
2: Een Chinees kocht in de seksboutique.
0: Nou precies, je snapt waar het heen gaat. Nou, zometeen iets na 5, dan gaan we meteen even draaien. Een nagelnieuwe plaat waarvan je denkt van... oh mijn god, het gaat helemaal mis met het liedje. Maar uiteindelijk heeft het een... oh, gaat het daarover gehad, hè?

0: jaar. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
4: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Heb je

0: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Droogte. Kuiper Koekange maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
6: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het grootste deel van de OV-medewerkers die lid zijn van een vakbond doet mee aan de staking. FNV en CNV tellen bij elkaar zo'n 7000 stakers. Ze eisen dat bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Bijna overal ligt het OV stil en daardoor hebben taxibedrijven het drukker dan normaal. Een arts die eind vorig jaar het leven van een kind van 2 beëindigde, heeft zorgvuldig gehandeld. Een speciale commissie heeft bepaald dat het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar was. Het kind werd na 26 weken geboren en had epilepsie, een hersenbeschadiging en kreeg later moeite met slikken en praten. Vlakbij een basisschool in het Gelderse Overasselt heeft de marechaussee goed verborgen vuurwapens gevonden. Ze lagen niet op het schoolterrein. In het dorp was vorige week een schietpartij waarvoor 35 mensen werden aangehouden. Er zijn al vaker wapens ontdekt die daar mogelijk mee te maken hebben. Rijkswaterstaat schiet op met het werk aan de brug bij Nijkerk. Afgelopen nacht zijn de funderingen van de pijlers voor een groot deel opgevuld met zand. En ook is er grind in het water gestort om de bodem van het kanaal onder de brug stabieler te maken. De A28 die over de brug loopt zou morgenavond weer open moeten gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
10: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
9: In Klazina Veen.
11: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer. Ja. De energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
12: Oh, fuck, man.
11: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
13: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
14: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraammachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij de Samenwerking BV.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar €1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muesli-lepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
12: Fans van voordeel,
15: Aldi.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: 7 minuten over 5 geworden. Er staan 181 files. En dit zijn de echte knelpunten in verband met dat de treinen zo allemaal niet rijden. Alles staat een beetje stil vandaag. Heeft het impact gehad? Nou, dat gaan we allemaal horen morgen of vanavond of op het nieuws. Ik ben ook benieuwd. Dan de files. A1 Amersfoort Noord richting Barneveld 36 minuten. De A2 tussen Jan Blankenbrug en Beesten 34. En als je op diezelfde weg rijdt tussen Culemborg en de Martinus Nijhoffbrug, daar staat 3 kwartier. En 36 minuten op de A12 tussen Wageningen en Oosterbeek door een ongeluk. Nou, de snelheidscontroles A2 Utrecht richting Amsterdam bij Baanbrugge 43.3 en de A16 Rotterdam richting Dordrecht 7.6.
20: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Klein.
1: Ik hoop dat ze goed overleg hebben gehad, want dit is onder de motorkap is natuurlijk Stef Ekkel met Jammer Dan, die daar al een hit mee scoorde. Ja, opmerkelijk, maar ook heel erg leuk gedaan. Alles kan en alles mag in de muziekindustrie. Alleen AI, dat is een beetje, ja, dat is verboden ook voor Radio Sizzles. Ik wil even, ja, daar zijn Europese regels voor. We mogen ook bijna niks meer laten horen. Het is zelfs zo gek, het is hele moeilijke materie. Ik heb me daarin ingelezen, omdat ik wel een enorm fan ben van AI-dingetjes en zo. Geinig allemaal, maar ja, het ging ook veel te gek natuurlijk. Maar het zit zo, stel je voor, er is iets in het nieuws ook over AI gesproken. Hè? Dat je iets maakt met Suno.com of liedjes of dingen, websites online. Stel je voor dat er nu een hit opduikt. De Telegraaf heeft het erover, op de televisie heb je het erover. En daar hoort een fragmentje bij, met AI gemaakt. Dan is er dus een fragmentje. Dat kunnen wij niet eens laten horen op de radio. Omdat daar het wordt beboet. En nu nog niet, maar de Europese regels die zijn er. En vanaf december of volgend jaar zullen ze het in laten gaan. Als wij dat fragmentje dus uitzenden, wat dus wereldwijd of misschien landelijk in Nederland nieuws zou zijn. We draaien het op de radio van, oh, moet dit eens horen. Zou dit een hit zijn of niet? Want, nou, we doen even een stukje, daar komt-ie. Beetje dat verhaal. En we laten het horen, dat wordt geregistreerd. Ergens op afstand, op een computer, waar een AI-programma op draait, notabene, om ons te controleren, en ook andere radiostations natuurlijk van heel de wereld en Nederland. En dan komt er gewoon een factuurtje. Jullie hebben dan een stukje AI gedraaid. En hier is de factuur. En dan praat je niet over 2 of 3 tientjes. Nee, dat loopt helemaal in de klauwen. Gek is dat, hè? Gekke wereld. Zoveel mogelijk qua muziek. Maar ja, ik begrijp het ook wel deels. Ik zit nog s'avonds op de bank, zit ik elke avond nog te janken. Nee, dat valt ook wel, mee. Hey, we gaan even naar vroeger. De Toendra's. Als je dan in Brabant woont, Limburg, die hoek, dan ja, legendarisch. Maar die gasten, die hebben zoveel mooie muziek gemaakt. En dit is een van hun grootste hits.
2: Langzaam eindigt deze dag. En de avond valt. Hij pakt zijn

Dolduik dronken. Wolter Kroes, zijn Brabant liedje. Dol en dronken, bier en eigenlijk is er maar eentje die erachteraan past. Dorrust. Wie zegt er dorrust? Ik heb dorrust of kerrust. Er zijn ongetwijfeld mensen die het zeggen. Het zit ook in het liedje.

0: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Altijd snel geleverd.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
0: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Begin op zoek naar pallets?
7: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
8: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
11: Nou,
10: naar Zwaagstra.
12: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
10: Al aan de A37.
9: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Allerlaatste week, karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
19: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio RL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Beekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
20: En dan gaan we stappen in alle pijn.
19: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
21: Ridderkerk, goedenavond!
22: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
19: Dit is Radio NL.
23: Altijd aan.
19: Radio NL.
24: Altijd aan.
25: Max
2: maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
4: Radio NL.
11: Weerbericht. 4 minuten over 5:30 geworden. Vanavond wordt het overal droog, gaan ze beloven. Nou, de komende dagen veel buien. Er zal ook zon zijn. De temperatuur gaat iets omhoog. Er zal ook wat regen zijn. Dus een mix van alles en nog wat. Nou, vandaag was het 18 graden. Morgen wordt het 20. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. Wat is er allemaal weer gebeurd? We gaan het horen in Vogelvlucht.
23: Goedemiddag.
24: Goedemiddag. Dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De vrouw die begin dit jaar een agent filmde die een andere vrouw in Utrecht mishandelde, wil dat die wordt vervolgd. Het OM vond dat de agent rechtmatig handelde, maar de vrouw vindt van niet. Ze werd zelf ook geslagen door de agent. De prijs voor gas is in dik 3 jaar niet zo hoog geweest als nu, en het is slecht nieuws voor mensen met een variabel contract. Oorzaak is de blokkade van de straat van Hormuz, waardoor de levering van gas is verminderd. Te veel mensen die nu de arbeidsmarkt opkomen werken part-time, vindt VVD-fractievoorzitter Brekelmans. 5 dagen per week moet van hem de norm zijn, zodat bedrijven kunnen blijven groeien.
11: Dan de files van dit ogenblik. De A1 tussen Amersfoort, Noord en Barneveld, 35 minuten. De A2 tussen Culemborg en Waardenburg, 3 kwartier, komt er een ongeluk. En daar staat 13 kilometer. Snelheidscontroles, de A1. Even kijken, ja, hier is Deventer richting Hengelo, 108,8. De A27 Almere richting Hilversum, 108,1. De A50 Zwolle richting Vaassen, 213,0. En de N18 beide richtingen bij Heelweg, 219,6.

in de Wind en Dennis Joos. Ja, we hebben het een beetje vroeg gedaan vandaag. 3:45 heb ik al gebeld voor de donders dikke tentparty kaarten op een party. Ik krijg dan niet normaal een party. Ja, dat is ook niet erg. 19 september, zaterdag, Oude Pekela, daar moet je gewoon bij zijn. En de kaarten zijn er al uit. Elke keer als er een piratenliedje wordt gedraaid, dan komt er binnen. Tentparty, kaarten, yo. Ze zijn er al uit. Nou, vanavond bij Pas weer meer. En dan nu.

0: als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietenolie tankstations.
1: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
2: Want u scoort bij
3: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
0: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is de AB Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Een vrouw die begin dit jaar een agent filmde die een andere vrouw in Utrecht mishandelde, wil dat hij wordt vervolgd. Het OM zag daar vanaf omdat hij rechtmatig gehandeld zou hebben. De filmende vrouw werd zelf ook geslagen door de agent en heeft daar volgens haar advocaat beelden van. Het OM zegt dat de vrouw de agent heeft belemmerd in zijn werk. Voor mensen met een variabel energiecontract is het slecht nieuws, want de Europese gasprijs is in 3 jaar niet zo hoog geweest. Door de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz dicht, waardoor tankers met gas er niet meer door kunnen. Wat ook niet meehelpt is dat het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen oplaait. De VVD vindt dat 5 dagen per week werken weer de norm moet worden en niet 4 of nog minder. Fractievoorzitter Brekelman zei in een toespraak dat jongeren al meteen maar 4 of soms 3 dagen willen werken. Dat is volgens de VVD niet genoeg om bedrijven te laten groeien, huizen te bouwen en het leger uit te breiden. Veel Feyenoord-fans hebben een Barcelona-shirt aangetrokken, zodat ze vanavond toch onopvallend in stadion Camp Nou kunnen zitten in een vak dat is gereserveerd voor Barça-supporters. Mag eigenlijk niet, maar valt lastig te controleren. Feyenoord heeft nog geen 3000 kaarten gekregen voor de Champions League-wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
2: In Klazina Veen.
17: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
18: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
17: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
19: Hey klusjesman, doe het zelver. En timmerman, ga naar Hoekstra Materiaal. In al de holtpaden, scherpe prijzen, groot assortiment. Doeklas, plaatmaterialen, isolatie, deuren en kozijnen. In heel Noord-Nederland zijn ze bekend. En ze bezorgen zelfs thuis. Kijk op hoekstramateriaal.nl.
20: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
21: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefekkelbookings.nl.
22: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven, 1 plus 1 gratis. Pecel bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
26: 6 minuten over 6 geworden, nog 1 lange file te melden op de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht Centrum. Een uurtje vertraging, dat is 9 kilometer. En nog een tweetal snelheidscontroles. A7 Drachten richting Groningen 169,4. En de A12 Maren richting Utrecht bij even kijken, Driebergen Rijzenburg. Daar staan ze exact bij 75,0.
27: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

zee, dat is hemel, Vincent. Nou, als je de afgelopen uur hebt geluisterd naar Radio NL, dan is het vrij stabiel. Hè? Als je Radio NL aanzet, dan weet je wat je krijgt. Je verwacht wat en je krijgt het ook gewoon. Je denkt, ik zet even Radio NL aan. Komt vast een Fransie Duits voorbij. Huppa, is gedraaid vanmiddag. Je zit te wachten op Jannes. Hoef je niet op te wachten, dat komt sowieso wel voorbij. Maar we hebben een soort van vreemde eend in de bijt. Nederrock. Bakker gitaren. Meezingbaar en een legend heeft hem gezongen. Gisby. En het gaat over de Ford Sierra van zijn moeder. Hoppakee, man. Nederrock op onze antennes. De legend Gisby met Ford Sierra. Ford Sierra van Mien.

0: het. TikTok, TikTok, TikTok.
1: Mooi, hè?
0: TikTok, TikTok, TikTok.
2: God, waar blijf je nou?
1: Kijk, heel veel mensen zeggen het. En ik denk het ook, Donnie, ja, die maakt hele mooie teksten, maar vrij simpel. Als je het hoort, denk ik, ah, man, dat had ik ook kunnen verzinnen. En dat had ook wel een grote hit kunnen worden. Ja, ik dan niet specifiek, maar de artiesten hebben het wel eens onderling over. En dan TikTok, TikTok, ook, kijk op een wijze plaat. Ja, verzin dat maar eens allemaal. Hè? Score maar eens een hit.

heeft dezelfde vibe als het liedje wat we net draaiden van Gisby. Dezelfde stem. En ja, je voelt het gewoon. Volgens mij is het een rockzanger die ooit in een Iron Maiden coverband heeft gezongen. En die nou dit heeft gedaan. Nou, Nederland is weer een vrachtwagenzanger erbij. De Rijker. Allemachtig, wat goed. We zijn benieuwd wat hij nog allemaal meer gaat doen. Maar dit is al... Ja, het is blues. Het is vrachtwagen vol gas. En met die handklapjes. Pom, pom, tsch. Ja, dat is ook weinig gedaan meer in liedjes. Heel erg gaaf. Heel erg gaaf. Erik van Hoof was dat en vol gas. Zometeen vol gas met Ivo Pas weer. En morgen, dan ben ik er hopelijk weer. Nee, natuurlijk ben ik er. Hallo. Laatste voor mij. Koelen we.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Zaterdag 12 september komt alles samen in Hierslum. Tussen Bolsward en Workum tijdens de finale van de Eurol NK Autocross. De beste autocrossers van Nederland. 8 klassen, 3 maandjes. Iedere meter telt, want hier worden de Nederlandse kampioenen gekroond. Eurol NK Autocross. Dit wil je niet missen. Kijk voor meer info op nkautocross.nl.
11: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Beekelam. App Tentparty in de app van Radio RL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tentparty op zaterdag 19 september in Beekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio RL.
12: En dan gaan we stappen in alle pijn.
11: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
13: Ridderkerk, goedenavond!
14: Zaterdag 12 september komt de Radio RL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
11: Dit is Radio NL. Altijd aan.
15: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
16: Radio NL.
11: Weerbericht.
17: Vanavond neemt de buiigheid af en vannacht is het op een lokaal buitje in het noordelijk kustgebied na droog. Het kwik zakt daar 1 graad of 10. Morgen zonnige periode, maar de dagen daarna blijft het wisselvallig met overwegend droge dagen. Wat zon en dagen ook waarop wat regen valt. Temperatuur ligt vaak tussen de 19 en de 22 graden.
11: Radio NL.
18: Verkeersinformatie.
19: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het drukste moment van de spits is alweer geweest. Er staan nog wel steeds veel files. Wel in het midden en zuiden van het land. En ook in de Randstad is het wat drukker. Bijna 200 kilometer nog bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch. 1/2 uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Staat 13 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Half uur vertraging tussen Lunetten en Oude Rijn. 5 kilometer file daar ten zuiden van Utrecht. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland. De kop van 3 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. Heeft te maken met een ongeluk daar. 2 rijstroken zijn dicht. Een half uur vertraging nog op de N233 Veenendaal-Kersteren. Langzaam rijden tussen Veenendaal en Renen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Twello bij 97.5. Op de A6 Lelystad-Muiden bij Almere-Oostvaarders, controle bij 59.4. En ook controle op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Almere-Haven bij 108.1.

0: Oké, eerlijk is eerlijk. Het is ook niks waar je hiervoor hoeft te schamen. Hè? Af en toe gewoon lekker even fout doen. Proud to be found. De nieuwe Gebroedersco zojuist in de avondshow van Radio NL. Goedenavond. Het is woensdagavond. We breken de week met vanavond in het laatste rondje natuurlijk weer. Waanzin woensdag. De zoektocht naar vergeten liedjes. En vanavond ook jouw kans op kaarten voor de dondersdikke tentparty. En dit is André Hazes.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Internetsensatiebankzitter samen met Samuel Welten uit Slover. Zojuist in de avondshow van Radio NL. Hey, we moeten het zo meteen even hebben in het onderzoek over huisdieren. Ik heb zelf twee huisdieren. Ik heb het je waarschijnlijk wel eens verteld. Joe en Puma. Een kater en een poes. Twee katjes zijn het. En onze kater, Joe, die wordt steeds een klein beetje stouter. Hij ontdekt steeds nieuwe dingen en hij heeft ons al meermaals verrast met dingen waar wij eigenlijk helemaal niet zo blij mee waren. Nou, zometeen de details in het Radio NL onderzoek. Eerst Titanic. Dit is Helemaal Hollands in de avondshow.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
4: Nou,
3: naar Zwaagstra.
5: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
3: Al aan de A37.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
8: Want u scoort bij Isolatie Noord.
9: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
10: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
9: Kijk op proostop.nl.
11: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
12: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
11: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
13: Dames en heren, de daluren beginnen.
14: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
15: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
16: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
15: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
17: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
18: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, dit is de AB Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Opnieuw is het niet gelukt om mensen met een beperking aan een baan te helpen, heeft minister Aartsen aan de Kamer laten weten. Afspraak was om dit jaar 125.000 banen te creëren. Het zijn er ruim 90.000. En volgend jaar zal het niet veel beter worden, is de verwachting. Aartsen wil met werkgevers nu praten hoe het beter kan. Het proces rond de Banga-lijst van Utrechtse studenten zou maandag beginnen, maar is uitgesteld. En daar zijn de advocaten niet blij mee. Ze vinden het onbegrijpelijk dat nu pas is besloten de rechtszaak naar een andere rechtbank te verplaatsen. Dat zou gebeurd zijn omdat een van de vrouwen die aangifte had gedaan familie heeft bij de Utrechtse rechtbank. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans beschuldigt de vakbonden van chantage. Dat ze pas met het kabinet willen praten als ze eerst hun zin krijgen. De bonden willen dat het kabinet niet aan de uitkeringen komt en kwam daarom vandaag met een staking in het OV. Dat is niet nodig, zegt Brekelmans. Het kabinet heeft meerdere keren aangegeven te willen praten. Lionel Messi staat op het punt een Spaanse voetbalclub te kopen. En dat is niet de eerste. Hij is al eigenaar van een club die speelt in de vijfde klasse. En zijn nieuwe aankoop speelt hoger in de tweede klasse. De burgemeester van het stadje van de club is trots. Hij noemt het fantastisch nieuws. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
4: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
22: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
23: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
24: Soedal, de bouwverslimmers.
23: Soedal. De bouwverslimmers.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen.
27: Handschoffelmachines, bietenmolens, zand- en veenploegen en handcultivators. Elke dinsdag in werking te zien bij de Korenbeurs op de Fischmarkt. Sinds 25 juni 1925 leverancier voor Agrarisch Nederland.
26: BTN De Haas, bron voor goed boeren.
28: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
29: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij

0: Ido.nl/business.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
3: Radio NL.
4: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staan nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kwartiertje vertraging bij Paardenburg. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland. Nog 3 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Vertraging is een half uur. 20 minuten oponthoud op de N233 vanuit Veenendaal naar Kesteren bij Rhenen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Blitzmeister meldt nog snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Deventer-Oost bij 108.5. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert bij 202.1 controle. En ze controleren je snelheid op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Gorkum bij hectometerbaan 90.0.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Blitzmeister.
6: Yes, Radio NL avondshow staat aan met zo direct het onderzoek wat vanavond gaat over huisdieren.
5: Dit is de muziek van

Oké, speciaal voor mijn zusje. Die heet Mathilde. En ik weet dat ze een hekel heeft aan dit liedje. Lieve Mathilde, Pascal Redeker in de avondshow van Radio NL. Ivo hier, goedenavond. Ja, we moeten het even hebben over huisdieren. Wij hebben sinds een jaartje twee katten. Een kater en een poes. De kater heet Joe. De poes heet Puma. En Puma is een heel schuchter beestje. Die vindt het lekkerst om gewoon lekker thuis te zijn. Lekker te slapen, niks te doen. Eigenlijk precies zoals je het liefst een poes hebt natuurlijk. En onze kater, Joe, ja, dat is een avonturier. Die houdt ervan om op pad te gaan en vooral stoute dingen te doen waarvan hij weet dat het niet mag. Zoals bijvoorbeeld op het aanrecht springen. Onlangs kwam hier ook achter waar de snoepjes lagen. Nou, 's ochtends werden we wakker. Was de snoepzak helemaal leeg gegeten. En onlangs werden we opnieuw verrast. Want Joe had namelijk, terwijl hij buiten was, een nieuw plekje gevonden. En dat was de sloot. Hij had de tijd van zijn leven. Hij heeft er lekker naar in die sloot zitten chillen. Pas toen we riepen. Toen kwam hij ineens, miauw, hallo, helemaal vrolijk aangewandeld. Alsof er niks was gebeurd. Ja, en dan is hij natuurlijk de onschuld zelf. Hè? Precies zoals katten dat zo mooi kunnen. En daarom vanavond in het Radio NL onderzoek eventjes iets over huisdieren. Iets over katten. Ik ben benieuwd of jouw kat of hond of andere huisdier ook wel eens gekke dingen heeft gedaan. Gewoon iets opvallends wat je bij je is gebleven. Kom maar door, in de gratis Radio NL app. Doet jouw kat ook wel eens stoute dingen? Heeft hij jou wel eens verrast met bepaald iets? Kom maar door in de gratis Radio NL. Doen we vanavond eventjes een klein huisdierenonderzoek in het Radio NL onderzoek. Je luistert naar de avondshow. Dit is Harry Klorkenstein en Oh Den Haag.

0: Entertainment in de avondshow van Radio NL en zoet zoutzuur. We hebben het vanavond over huisdieren. Ik heb sinds een jaar heb ik nu 2 katten, een kater en een poes. Hele lieve beestjes. Maar vooral de kater die is nogal baldadig en die houdt ervan om stoute dingen te doen waar wij eigenlijk helemaal niet zo blij mee zijn. En daarom de vraag aan jou vanavond in het Radio NL onderzoek. Wat voor stoute dingen hebben jouw huisdieren wel eens gedaan? Deel je anekdotes in de gratis Radio NL app. Zo stuurt Merel uit Leidschendam. Wij hebben 2 katten en 1 heeft er nogal een handje van om zo hoog mogelijk te gaan zitten. Zo hoog dat we hem niet kunnen bereiken, maar meneer is vervolgens ook te bang om hem weer af te springen. Herkenbaar, herkenbaar. Koen uit Borculo, mijn hond, die heeft de gewoonte om altijd te blaffen als de postbode langskomt. Vindt de postbode niet leuk en hoe we het ook proberen, hij leert het maar niet af. En dan nog even naar de telefoon, Sean uit Groningen. Goedenavond.
1: Hoi.
0: Het stoutste wat jouw huisdier ooit heeft gedaan?
1: Ah, het stoutste. Ja, mijn hond is niet zo heel groot en doet zich graag groot voor, vooral naar katten. Altijd heel agressief naar katten toe. Totdat een kat eigenlijk besluit dat hij helemaal niet zo bang voor hem is. En dan draait het gevecht zich nogal snel om. En dan heb ik gewoon een hond aan de lijn zitten die 360 graden om me heen draait met een kat achter zich aan.
0: Dan is hij niet zo stoer meer.
1: Nee. Als hij zich verzet, dan wordt het opeens een mietje.
0: Maar je krijgt er zoveel voor terug, hè?
1: Ja, dat is, verder is het ook wel een schatje, hoor. Alleen niet naar katten toe.
0: Dank voor het delen. Fijne avond.
1: Joejoe.

0: Nu bij Gamma, met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
1: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
3: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Pecel Bakproducten en Kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
9: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
8: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja. Echt serieus?
12: Oh, wat een geld.
13: 18.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Hey klusjesman, doe het zelf er. En timmerman, ga naar Hoekstra Materiaal. In al de holtpaden, scherpe prijzen, groot assortiment. Doeklas, plaatmaterialen, isolatie, deuren en kozijnen. In heel Noord-Nederland zijn ze bekend. En ze bezorgen zelfs thuis. Kijk op hoekstramateriaal.nl.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
16: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Pekela. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Dondersdikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
18: Ridderkerk, goedenavond!
19: Zaterdag 12 september komt de Radio NL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

ze zaten in het flair en door het oog van de nacht bij jouw Radio NL. Hey, wat doe jij op dit moment? Ben je nog druk aan het werk? Inmiddels lekker aan het bijkomen na een drukke werkdag? Of doe je iets heel anders op deze heerlijke woensdagavond? Stuur het even door via de gratis Radio NL app. Zo trekt hij namelijk het Rondje Nederland. En ik zou het leuk vinden om even van je te horen wat je op dit moment aan het doen bent.

0: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
2: Nou,
1: naar Zwaagstra.
3: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
1: Al aan de A37.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
7: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
8: Want u scoort bij Isolatie Noord.
5: Heerlijk!
6: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
9: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraammachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij De Samenwerking BV.
10: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
11: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
10: Kijk op ProStop.nl.
12: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
17: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, dit is de AB Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat, gaat rond middernacht weer open, verwacht minister Karremans. En als eerder dan eerst werd gezegd. De Hardenbergenbrug ging maandag dicht, omdat die onveilig was. De fundering was niet meer goed. Inmiddels is er zand en grind gestort en zijn beschadigingen hersteld. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens de AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte een van de twee zwaar gewond. Andrew en Tristan Tate blijven in de gevangenis in Miami zitten. De twee influencers hadden om vrijlating gevraagd omdat ze niet aan Groot-Brittannië uitgeleverd willen worden. Daar worden ze verdacht van onder meer verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Maar de Amerikaanse rechter wil dat ze in de cel blijven, omdat ze anders vluchten. Tijdens de uitvaart van de Noorse koning Harald zijn meer dan 30 soldaten die langs de route stonden onwel geworden. Ze werden moe en duizelig en moesten worden behandeld. Eentje is echt flauw gevallen. In totaal stonden er 3500 soldaten in de straten van Oslo tijdens de uitvaart. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
21: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
2: In Klazina Veen. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
22: Nee.
2: Proteïneshakes.
23: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
24: Lekker bezig.
2: Milner.
25: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
26: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
25: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
26: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
25: En als je voor jezelf werkt?
26: Ook gewoon één factuur per maand.
25: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
26: Mm-hmm.
25: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
24: Lekker bezig.
27: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
28: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
27: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
29: Oh. Goedemorgen allemaal!
30: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Radio NL.
19: Verkeersinformatie.
31: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk aan het einde van de spits op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag is er nog steeds maar één rijstrook open bij de Meren. 2 kilometer file daar, 50 minuten vertraging. Je zou kunnen omrijden via Amsterdam, dan pak je de A2, verder over de A9 en dan via de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Deventer-Oost bij 108.5. De A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert, controle bij 202.1. En ook controle op de A12 Arnhem-Utrecht bij Marenberg, de meterpaal 75.0.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Eva Pasveer!
33: En wat doe jij op dit moment? Stuur het door via de gratis radio-app voor het Rondje Nederland.
18: Dit is de muziek van Radio NL.

Oh, the man is back. Thomas Bergen. En als je de keuze had in de avondshow van Radio NL. Het is 8 uur geweest. En wat doe jij op dit moment? Stuur het even door in de gratis Radio NL app. Doe even een klein rondje Nederland. Zo stuurt Justin uit Nieuw-Landen. Nou, we zijn nog druk bezig met de aardappels rooien vanavond. Succes daar, Justin. Ik zie Marco uit Heemskerk binnenkomen. Vanavond een rondje oud papier ophalen. Heel veel succes. Annemiek uit Veenendaal. Die is samen met Lena druk bezig bij de pakketshop. Ik zie Christine uit Groningen binnenkomen. Nou, mijn hondje net weer opgehaald van de trimmer. We hadden het vanavond in het onderzoek natuurlijk over stoute dingen die huisdieren kunnen doen. Misschien dat jou nog even kunt reageren erop. Leuk, Christine. Succes daar. En Jacob uit Veenendaal. Nou, mooi. Ik ben nog aan het werk en ik wilde graag even de groeten doen aan Bas. Fijne uitzending nog. Ja, en wat doe jij op dit moment? Stuur het even door via de gratis Radio NL app voor het Rondje Nederland. Hé, dit is mooi, hè? Uit Zeeland, Pascal Jacobsen en de mannen van Bluff. Aan de kust.

0: maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: Radio NL.

Jan Smit bij Radio Morel en samen. Je bent bij het station waar je deze week kans maakt op kaarten voor de dondersdikke tentparty 19 september in Pekela. Vul je daar naartoe samen met drie vrienden. Stuur dan nu tentparty in de Radio Morel app. Doe je dat, maak je kans op kaarten voor die dondersdikke tentparty. Dus app het woord tentparty nu in de Radio Morel app en maak kans.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Pekela. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
15: Ridderkerk, goedenavond!
16: Zaterdag 12 september komt de Radio NL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: Samantha Steenwijk bij Radio NL en de Hollandse Nieuwe. Eén blik is genoeg. Het is een spannende week bij Radio NL. Deze week namelijk kans op kaarten voor de donders dikke tentparty. 19 september in Pekela. En je weet het, hoor je de bel? Ja, die is nu helaas niet afgegaan. Maar als je hem hoort deze week, dan ga je met 11 man richting Pekela. Maar goed, voor nu heb ik gewoon wel 4 kaarten hier liggen. En dat is natuurlijk ook tof om te winnen. Als je tentparty hebt geappt in de Radio NL app, hou je telefoon in de gaten. Radio NL met Ivo, goedenavond.
1: Hallo, met Stef.
0: Hey Stef, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Uit Nieuwerbrug zie ik hier.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Okay, dan moet ik toch eventjes bij topografische kennis een klein beetje opfrissen. Nieuwerbrug, waar ligt dat ook alweer?
1: Nieuwerbrug, ja, dat ligt tussen Woerden en Bodegraven.
0: Woerden?
1: A12.
0: Ah, in het midden van het land.
1: Bekend van de files.
0: Bekend van de files, ja. Ja. Sta je er ook dagelijks in?
1: Af en toe als ik over dat 12 moet, maar meestal ga ik binnen door, dus.
0: Ja, dat, op een gegeven moment dan ken je de weggetjes wel, hè, als je er vaker langs komt.
1: Ja, dan hoef je niet meer in de rij te staan.
0: Nee, precies. Hey Stef, jij wil naar het donders dikke tentparty in Pekela?
1: Ja, zeker.
0: Dan heb ik goed nieuws voor je, want je gaat naar het donders dikke tentparty in Pekela. Gefeliciteerd!
1: Ja!
0: Ik heb 4 kaarten voor je liggen voor 19 september 2026. En het wordt nu al een legendarische avond met alle artiesten die daar staan. Ik wens je ontzettend veel plezier daar, Stef.
1: Ja, super, bedankt.
0: Fijne avond, doei.
1: Heel hoi.

0: 3-0-3 is bij Radio NL. Dit was Je zit in mijn hoofd.
1: Het laatste rondje.
0: Och jongens, dit is mijn favoriete avond in het laatste rondje. Waanzin woensdag is het. We zijn iedere woensdag op zoek naar vergeten liedjes. Liedjes die al de hele tijd niet meer op de radio te horen zijn geweest. En vanavond is de kans om dan weer zo'n vergeten liedje op de radio te krijgen. Heb je een suggestie voor Waanzin woensdag? Stuur het dan nu door in de gratis Radio NL app. En bepaal zo direct het laatste rondje.

0: Radio NL met Jan Biggel en ons moeder zij nog.
1: Het laatste rondje.
0: Het is een waanzin woensdag. Iedere woensdag is de zoektocht naar vergeten liedjes. Liedjes die je al een hele poos die weer op de radio hebt gehoord. Zo hadden we een paar weken geleden nog Brain Power met Dansplaat. Weet je dat nog? Leuk om die weer eens een keertje te horen. Ja, vanavond ook weer zo'n liedje dat al heel lang niet meer op de radio is geweest. Aangevraagd door Annemarie uit Leeuwarden. Dankjewel daarvoor. Zij vraagt, ja, dit vind ik opvallend. Niet om een liedje over Leeuwarden, hè? Dan had je gewoon Ricky met genot kunnen aanvragen. Nee, ze vraagt om een oud songfestivalliedje. Maggie McNeil en Amsterdam. Ach, het is ook onze hoofdstad, hè, van ons allemaal. Vandaag het laatste rondje.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 50.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
7: Mind Chef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mind Chef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Chef.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de

0: waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentemmen in het Verre Oosten?
3: Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
10: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
9: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is DAB Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De vakbonden vinden de stakingsdag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuinigingen al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die eergisteren dichtging omdat die onveilig was, gaat over 3 uur weer open, verwacht minister Karremans. Dat is eerder dan gepland, want eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf vannacht niet meer hoeft om te rijden. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte een van de twee zwaar gewond. Geen succes voor Feyenoord in de eerste wedstrijd van de Champions League dit seizoen. Barcelona won thuis met 5-1. Al na een paar minuten schoot Barça de eerste erin. Het Feyenoord-doelpunt kwam van invaller Sam Stijn. Twente en Telstar speelden nog een inhaalwedstrijd en in Enschede werd het 1-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah!
2: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
3: Appetito.
19: Appetito.
1: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
6: Ridderkerk, goedenavond!
2: Zaterdag 12 september komt de Radio NL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 18.000, godverdikkeme.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18+, speel bewust.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreptafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
9: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
10: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee

0: 80. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Social deal, restaurantdeals, take one en actie Bol.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
6: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, dit is de AB Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen heeft het gehad met protesten vanaf de publieke tribune. Hij gaat aangifte doen tegen een paar pro-Palestijnse demonstranten die gisteren het vragenuurtje verstoren met geschreeuw. Ook krijgen ze een pandverbod. Van Kampen heeft ook plannen om bij de eerste verstoring de tribune te ontruimen en niet bij de derde. De Duitse bondskanselier Merz heeft een telefoongesprek met president Trump afgezegd. Ze zouden bellen op 11 september om de aanslagen in New York, 25 jaar geleden. Trump is blij met de winst van de radicaalrechtse partij AfD bij verkiezingen in Duitsland. En Merz juist helemaal niet. Of dat de reden is van het afzeggen is niet bekend. Een slecht begin van Feyenoord in de Champions League. Barcelona won vrij simpel met 5-1. Al na een paar minuten schoot Barcelona de eerste erin. Sam Stein maakte nog een eretreffer. Later zei hij dat een jongensdroom was uitgekomen. Twente en Telstar hadden nog een wedstrijd in te halen. In Enschede werd het 1-0. Mensen met een beenprothese kunnen voortaan de attracties van de Efteling in. Vroeger moesten ze die afdoen. Nu is er een speciale veiligheidsriem die samen met de TU Delft is ontwikkeld en die houdt de prothese op zijn plek. De riem komt in 4 attracties en 8 banen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het AP-nieuws.
9: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
10: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
9: In Klazina Veen.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
12: Smint. Boost yourself.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
17: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
18: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
6: is de muziek van Radio NL.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
4: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Nog 309.000.
8: Oké, elektrisch en garantie?
9: 7 stuur.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
18: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
21: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Beekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
22: En dan gaan we stappen en alle pijn.
21: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
23: Weer een kerk, goedenavond!
24: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Radio NL ken je natuurlijk van...
5: Hij was maar een...
2: Maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Radio NL ken je natuurlijk van...
5: Hij was maar een clown.
4: Maar wij zijn ook...
6: Attentie!
7: Daar is de vrijdagmiddagborrel.
4: Altijd aan. Radio NL.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
9: Ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
10: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Allerlaatste week karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Op zaterdag 19 september komt de Dondersdikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De vakbonden vinden de stakingsdag van vandaag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuiniging al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die er gisteren dichtging omdat die onveilig was, is weer open. Dat is sneller dan gepland. Eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf nu niet meer hoeft om te rijden. Een vliegtuig met daarin de Oekraïense president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel gisteren opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog. Het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Morgen aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
7: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
6: In Klazina Veen.
22: 18 plus, speel bewust.
23: Ja. Echt serieus?
24: Zo.
23: Wat een geld.
25: 18.000, godverdikke me.
22: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
22: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
27: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
28: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
27: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
28: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
27: En als je voor jezelf werkt?
28: Ook gewoon één factuur per maand.
27: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
28: Mm-hmm.
27: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
29: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
30: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Dit is de muziek van

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
2: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Bekelam. App Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tentparty op zaterdag 19 september in Bekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
15: En dan gaan we stappen in alle pijn.
14: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
16: Weer een keer, goedenavond!
17: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. Amerk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïne-shakes.
16: Gadver.
14: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
14: Milner.
18: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Ze zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte één van de twee zwaar gewond. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat hij niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. En een prima start voor Liverpool in de Champions League. Ze hebben de zware thuiswedstrijd tegen Atletico Madrid gewonnen met 2-1. Bij Liverpool stond Virgil van Dijk in de basis, terwijl Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg als invaller het veld opkwamen. Een andere Engelse club, Arsenal, won met 1-0 bij Napoli. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
8: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
10: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
8: In Klazina Veen.
19: Dit is de muziek van Radio NL.

0: course of Brady.
1: Wij zijn trots op de muziek van eigen bodem.
2: Radio NL.
3: Radio NL.
2: Altijd aan.

0: Yo, je begint echt op die oude te lijken van jou.
1: Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. De Spaanse regering moet vooraf toch hebben geweten van een mogelijke bestorming van Ceuta, een stukje Spanje in Noord-Afrika. Dat werd afgelopen zomer overspoeld met tienduizenden migranten en uit documenten blijkt nu dat de veiligheidsdienst daarvoor had gewaarschuwd. Eerder zei de Spaanse regering nog dat ze van niks wisten. Een vliegtuig met daarin de Oekraïnse president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel deze week opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog toen naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En mensen met een beenprothese kunnen voortaan de attracties van de Efteling in. Vroeger moesten ze die afdoen. Nu is er een speciale veiligheidsriem die samen met de TU Delft is ontwikkeld en die houdt de prothese op zijn plek. De riem komt in 4 attracties en 8 banen. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
4: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
2: In Klazina Veen.
5: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan hoor.
6: Okay.
5: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Dit is de muziek van Radio.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat het niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. Rond de straat van Hormuz bij Iran zijn explosies gehoord. Het kan gaan om een aanval van de Amerikanen. Iraanse staatsmedia zeggen dat een eiland en twee steden zijn geraakt. Vanwege de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz al maandenlang voor een groot deel geblokkeerd. En de US Open verloopt al heerlijk voor tennisser Botik van de Zandschulp, maar het kan nog beter worden. In New York speelt hij vannacht om een plek in de halve finale. Om die te bereiken zal van de Zandschulp moeten stunten tegen de Duitse toptennisser Alexander Zverev. Die is de grote titelfavoriet. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog. Het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
4: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Radio NL.
0: Is de muziek van Radio NL.